0: nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan, is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Ruilschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Oog Radio.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
4: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
3: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
5: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
3: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
7: 15.

0: agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom.
2: Boom. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Goedemorgen Groningen. Dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Rudy heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
4: Beveiligingen, hekken rond dakloze opvang en een grasveld Speelsluizen. College komt dit jaar nog met plan voor Zuidzijde Hoofdstation. En Meerschap Paterswolde toch niet verder onder de jas van de gemeente.
3: Ja, het piepje was even een beetje twijfelend, maar hij was er dan uiteindelijk. Ja, nou, meer over dit nieuws gooi je dus rond 7:30 hier op Hoog. Is de Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groningen snelwegen, dus je kunt lekker op tijd op je bestemming aankomen. Dat geldt ook als je met het OV reist, maar het advies blijft van kracht om wel even je reis in de reis hebt te plannen. Goedemorgen Groningen, het is 7:04. Dit is de Hoogochtendshow. Tot 9:00 gaan we jou op de hoogte brengen van alles wat er reilt en zeilt in de gemeente Groningen. En zo gaan wij eens even weer het dossier van de daklozenopvang tevoorschijn toveren.
4: Ja, het begint bijna een hoofdpijndossier te worden.
3: Ja, dat kan wel zeggen.
4: Want de omwonenden van de nieuw beoogde daklozenopvang aan de nieuwe Botingstraat hebben geen gelijk gekregen van de rechtbank.
3: Waarom ze dat niet hebben gekregen en wat de gevolgen daarvan zijn, dat hoor je zo meteen. Nu eerst Dua Lipa en Dance the Night. Goedemorgen Groningen.
5: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: De omwonenden van de nieuwe beoogde daklozenopvang aan de Nieuwe Boteringerstraat hebben geen gelijk gekregen van de rechtbank Groningen.
2: De gemeente mag het bewuste pand wel verhuren aan de Leger des Heils. Ja, de locatie van het daklozenopvang aan Spilsluizen is te klein geworden. Bovendien loopt de huurovereenkomst af. De omwonenden van het pand aan de Nieuwe Boteringerstraat vreesden voor overlast van de nieuwe buren en besloten daarop een kort geding aan te spannen. Ze vonden ook dat de gemeente tekort schoot qua informatie. De rechtbank stelt nu dat de gemeente niet verplicht is om de omwonenden in alles tegemoet te komen. Raadslid Leenert van der Laan van de Partij voor het Noorden maakte zich sterk voor de omwonenden. Hij is teleurgesteld in de uitspraak.
3: Hij moet natuurlijk altijd de uitspraak van de rechter respecteren. Maar met dit vonnis worden de problemen en de zorgen van de inwoners worden niet minder. We zien op dit moment eigenlijk al maanden een permanente overlast bij de Spilsluizen. Iedereen die daar langs fietst, loopt, kan daar getuige zijn van incidenten. En die incidenten, van mild tot ernstig, zijn eigenlijk wekelijks daar waar te nemen. En dat is de grote angst voor de bewoners aan de Nieuwe Boteringerstraat. Dat die overlast en die veiligheidsproblematieken zich verplaatsen van Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringerstraat.
4: Hoe gaat het nou verder, denkt u?
3: Nou ja, kijk, wij blijven als minderheid in de politiek de bewoners steunen. Hè, met een aantal andere oppositiepartijen. En je ziet wel dat de raad wel kritischer aan het worden is in de breedte. Ja, en de bewoners hebben natuurlijk alle vrijheid om ook het juridische middel te kiezen. En nou, de eerste keer was dat succesvol. Toen zijn ze in het gelijk gesteld op een cruciaal onderdeel voor de participatie. Ja, en wat de bewoners nu verder gaan doen, ja, daar zullen ze zich wellicht op gaan beraden.
4: U zegt die problematiek die verdwijnt eigenlijk niet.
3: Nou ja, wij zijn natuurlijk afgelopen maanden met extra aandacht gaan letten op wat er allemaal gebeurt aan die Spilsluizen. Dat alleen al als je er langs loopt, krijg je toch een onheimisch gevoel. Het is bijna een filmdecor van mensen die op zoek zijn, nou ja, naar drugs, daar rondhangen. Ja, niet helemaal altijd helder uit hun ogen kijken. Ook met vaak aanwezigheid van politie, BOA's, dan zijn er incidenten, mag je concluderen. Want de politie komt er niet voor lol.
4: Nou is er een inspraakprocedure nog steeds, loopt die, maar u bent daarbij niet welkom. Waarom niet?
3: Ja, dat is een goede vraag. Maar ook sommige inwoners die zijn verplicht om eerst, alvorens ze aan de plenaire dag op zaterdag 13 juni deelnemen, om een individueel gesprek aan te gaan met de participatiebegeleiders, alvorens ze deel mogen nemen aan het participatieproces van de gemeente Groningen.
4: Wat vindt u daarvan?
3: Ja, dat is niet uit te leggen. Dus zij bepalen wie op dat feestje mag komen. Zij bepalen alle lijnen. Dus dan rest de vraag, ja, waar gaan de inwoners over? Over niets.
2: En je hoorde raadslid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden in een bijdrage van Echo voor Oosterhout. En de omwonenden beraden zich op verdere stappen.
1: Ja, dat is nog niet voorbij, dat verhaal. Nee, ik kan me er ook wel iets meer voorstellen. Ja, en weet je wat het is? Eerder had je dus twee van die opvangen.
2: Ja.
1: Die hebben ze dan samengevoegd in diezelfde daar aan de Spilsluizen. Dus dat werd te klein. Ja. Maar daardoor krijg je gewoon ook veel overlast.
2: Klopt.
1: Ja, en die mensen die hangen daar dan op een gegeven moment rond. Die kunnen daar overdag niet zijn. Dus dan, maar je gaat niet dan de halve stad doorlopen om je even te verspreiden over de stad.
2: Nee, precies.
1: Want er is maar één opvanglocatie. Dan wil je s'avonds ook weer zijn. Dus ja, maar als er nu twee opvanglocaties zouden zijn. Ik denk dat het al zou helpen. Maar ja, goed. Ik denk dat het nog wel een toestandje wordt,
2: ja,
1: wat dat betreft. Ik ben er ook wel bang voor. Ja, ik ben graag positief, maar ik weet het niet helemaal in deze situatie. Nee.
5: Ja, hallo. De wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: En dat zet de klok op 16 minuten over 7. Even naar buiten voor het weer. Zonnetje schijnt, het is lekker droog. Het is 11 graden boven nul. Vanmorgen veel bewolking en kan er ook nog wel een bui vallen. Maar af en toe schijnt ook de zon zoals nu. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking dikker en volgt in de avond opnieuw regen. Het wordt 18 graden. Morgenochtend nog een enkele bui, maar daarna wordt het snel droog. Vanuit het westen klaart het in de middag geregeld op en wordt het zo'n 20 graden.
1: Renovatieplannen Oosterpoort, de melden wij van Oog. De gemeenteraad reageert overwegend enthousiast op de plannen voor de renovatie van de Oosterpoort. Wethouder Rick van Nieuwhuis temperde het optimisme wel enigszins en benadrukt dat er nog veel werk verzet moet worden voordat de plannen werkelijkheid worden.
0: We houden het in de gaten. Dus.
1: Ja. En als de kat van huis is, ook dat melden wij van Oog, een avontuur met een gelukkig einde voor kat Lissy. Het dier liep zo'n 2 kilometer van huis weg en bracht vervolgens ongeveer een etmaal door in een boom. Na een reddingsactie van de brandweer kon Lissy weer veilig worden herenigd met de eigenaressen.
0: En gelukkig maar.
1: Dus gelukkig wel een goed einde natuurlijk.
0: Inderdaad, ja.
1: Het eerste deelbakfietsen, melden diverse media. De eerste 13 elektrische deelbakfietsen zijn deze week in Groningen geplaatst. De introductie maakt deel uit van een groter plan waarbij uiteindelijk 50 deelbakfietsen in de stad moeten komen. De fietsen moeten een duurzaam alternatief bieden voor de korte ritten met de auto.
0: Ja, en dat scheelt wel, want ik gebruikte eerder nog wel eens een keer die van de stadswerkplaats, maar ja. Dan moet je helemaal naar het centrum toe.
1: Klopt.
0: En nu komt het dus ook in de wijken. Ik had gezien dat Groningen-Zuid nog niet, nu nog niet op de planning staat, maar waarschijnlijk dan wel ook in de toekomst. Ik denk dat ik daar wel gebruik van ga maken.
1: Ja, ik denk op zich dat het wel goed
0: ja, als je
1: is.
0: Iets even naar de kringloop wil brengen of zo, dan klap je dat gewoon in zo'n deelbakfiets. Dat is wel mooi. Dus, nou ja, goed. Ook dat houden we dan maar weer eens in de gaten. En ja, ook de check-scooters worden uitgebreid van 300 naar 600, zag ik. En ook de deelfietsen, de andere deelfietsen, daar komt ook nog, ja, zijn ook weer nieuwe aanbieders bij. Dus er is weer genoeg te kiezen. En genoeg te delen. Dat is dan weer mooi. Luister naar Oog Radio. Zometeen, wat er vandaag te beleven is in de stad. Nu Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water.

0: Ja, met Marshmallow en Jelly Roll staat de klok op 20 over 7. Het is donderdag 11 juni 2026 en er is weer van alles te beleven in stad en om land.
1: Om 8 uur in de Vera hebben we Ghost Woman. Rusteloze indie en stoffige psychrock. Dat is wat de sound van Ghost Woman uit Canada typeert. Ze draaien in 2024 al eens op in de Groningen Poptempel. Een optreden dat ze vanavond nog eens dunnetjes overdoen. Of liever, overtreffen. Om 8 uur in de Vera.
0: Een kwartiertje later kun je de Oosterpoort terecht voor A Case of the Existence of God. Erik Wien brengt met A Case of the Existing God een hartroerend pleidooi voor hoop, zelfs wanneer alles verloren lijkt. In dit eigen tijdse stuk van de Amerikaanse toneelschrijver Samuel D. Hunter zien we een onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee vaders ontstaan. Twee vaders die beiden grandioos te grazen worden genomen door het leven. Dat is om 8:15 in de Oosterpoort.
1: En vanaf 11:00 in Palace hebben we House of Students. Deze avond kunnen studenten samen met studiegenoten, huisgenoten en vrienden alle stress van de week even helemaal vergeten. Tijdens House of Students staat de tijd even stil met een tap dat het nooit doet. Dat het nooit doet.
0: Niets is gek. Die dat nooit doet. Ja, die staat nooit stil.
1: Precies. Niets is te gek. Alles mag en alles kan. Nou, dat laatste, dat klopt zeker. Om 11:00 in Palace.
0: Zo is dat. Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op groningen.uitloper.nu of kijk daar 9:00 op de kabelkrant van Hoog TV. Organiseer zelf een evenement. Dat kun je altijd even doorgeven via ochtendshow@hogeradio.nl. Daar kunnen wij het ook vermelden. Ja, en vanavond dus in Vera Ghost Woman. Eens even kijken hoe dat klinkt. En dat doen we met het nummer That Jesus.

Rusteloze Indië, stoffige psychrock. Dat is waar jullie naar geluisterd hebben van Ghost of a Woman uit Canada. Vanavond dus om 8:00 in Vira kun je hier meer van horen. Zometeen hier op Oog Radio de Stadsplaat. Tot die tijd gaan we lekker verder met een blast from the past. Blondie and Denise.

0: Ja, we zaten net al even te bespreken met z'n beiden dat dit nummer komt uit 1978. Ja, toen was ik wel een heel klein kereltje, maar het is toch wel een tijdje geleden.
1: Ja, klein tikkeltje, ja.
0: Ja, 50 jaar of zo. Ik ben nog eens aan toe. Het is 7:55. Tijd voor...
2: Hoogradio Stadsplaat.
0: Met Focal Nieuw Muziek uit de gemeente Groningen. Feel van Orange Skyline gaat over iemand die eerst was en nu niet meer is. En dat je die dan heel erg kunt missen. En dat je jezelf afvraagt, is diegene nu echt weg? Het voelt bijna alsof diegene er nog is. Bijvoorbeeld ja, als een soort geest die om je heen zweeft. En dat geeft een bepaald gevoel. En daar vandaar Feel.
2: Hoogradio Stadsplaat.

0: kijk, en zulke goede muziek wordt gewoon gemaakt in de gemeente Groningen. Je hoort de feel van Orange Skyline. De overzicht van alle stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. Burgemeester Roelien Kamminga neemt nieuwe maatregelen tegen de overlast rond de daklozenopvang aan Speelsluis in Groningen. Het grasveld tussen de Ebbingenbrug en de Boteringenbrug wordt afgesloten met hekken en er komt extra particuliere beveiliging. De maatregelen moeten overlast door drugsdealers, ruzies en agressiegedrag terugdringen. Bij overtredingen kunnen de gebiedsverboden worden opgelegd. Volgens Kamminga hebben eerdere maatregelen onvoldoende effect gehad en de ingrepen zijn tijdelijk en blijven van kracht zolang dat nodig is. De aankondiging volgt op een uitspraak van de rechtbank die groen licht gaf voor de verhuizing van het dagopvang naar de Nieuwe Boteringstraat. Het college wil later dit jaar een visie presenteren voor de invulling van het gebied aan de zuidzijde van het hoofdstation. Aanleiding is het wegvallen van de plannen voor een nieuwe popsel op die locatie. De Volt-fractie wil dat de ruimte gereserveerd wordt voor toekomstige spooruitbreiding, onder meer vanwege de plannen van de Lelylijn en de Neder-Saxlijn. Wethouder Philip Broeksma erkent dat de druk op het spoor zal toenemen, maar wijst erop dat uitbreiding van het aantal sporen lastig is voor ruimtegebrek. Volgens hem kan de capaciteit ook groeien door het hoofdstation meer als doorstroomstation te gebruiken, waardoor de treinen minder lang aan het perron hoeven te staan. Wanneer de nieuwe gebiedsvisie voor de zuidzijde exact naar de raad wordt gestuurd, kon Broeksma nog niet concreet toezeggen. En de gemeente Groningen ziet voorlopig af van de herstructurering van het meerschap Paterswolde. Dat heeft het gemeentebestuur aan de raad laten weten. Hoewel het meerschap de afgelopen jaren te maken had met hogere uitgaven dan inkomsten, werd 2026 positief afgesloten. De financiële situatie blijft wel een aandachtspunt. De gemeente onderzocht verschillende toekomstscenario's, waaronder het overhevelen van taken naar de gemeente of het beëindigen van de samenwerking met Tinalo. Volgens het college zouden die opties leiden tot meer complexiteit en onzekerheid. Daarom kiest de gemeente voorlopig voor de voortzetting van de huidige samenwerking. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen, maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking dikker en volgt in de avond en nacht opnieuw regen. Het wordt 18 graden.
0: Dankjewel, Rudy. Oogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zij melden dat er nog steeds geen files zijn te betreuren rondom op de Groninger snelwegen. Alleen bij het stoplicht van Stapen stil begint het een beetje stil te staan. Maar dat wil wel eens vaker gebeuren bij een verkeerslicht. En dan kun je ook weer even mooi van dat molentje genieten. Er staan ook twee van die kleine molentjes bij. Superleuk. Eentje daarvan is ook een koffiemolen, hè?
2: Is dat zo?
0: Ja, als die rondwaait, zeg maar, dan doet de molen daar, doet daar koffiebonen in. En die maalt hij dan op die manier. Superleuk, ja. Dus nou, als je me ziet voorbij lopen, zwaai maar even naar hem ook, zou ik zo zeggen. Het is 7:30. Je luistert naar de ochtendshow. En we gaan, als we het dan toch over kleine dingetjes hebben, we gaan het over kabouterhuisjes hebben.
2: Klopt, want de 18 karakteristieke kabouterhuizen in de wijk De Hoogte lijken niet te worden gesloopt.
0: Ja, dan hebben we het niet over paddenstoelen, maar gewoon hele leuke kleine woningjes. En ja, dat is goed nieuws voor de omwonenden daar. En hoe ze daarop reageren, dat hoor je zo meteen. Nou, dan gaan we geluisterd hebben naar Bruno Mars en I Just Might.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Bruno Mars met...
1: I just might,
0: inderdaad, ja. En dan heeft hij het niet over een dame. Hij heeft het ook niet over zo'n insectje wat misschien in je bed zit. Hè, yeah. Een meid. Yeah. Maar gewoon dat het best wel eens zou kunnen zijn... dat het 7:58 is.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De 18 karakteristieke kabouterhuisjes in de wijk De Hoogte... lijken niet te worden gesloopt.
3: Woningcorporatie De Huismeesters heeft bekendgemaakt... dat de plannen voor de sloop van de baan lijken... en dat nu volop wordt ingezet op renovatie. Daarmee kunnen de unieke woningen weer zo'n 40 jaar mee. Afgelopen maanden hebben de woners en de coöperatie intensief gesproken... over de toekomst van de huisjes aan de Borgval en aan de Van Onder-Barneveldlaan. Daar is een creatief verbeterplan uitgerold... dat het comfort en de kwaliteit van de woningen flink moet opschroeven. Het uitgangspunt is om de huisjes te renoveren zoals ze zijn... zodat de unieke karakter behouden blijft. Je hoort Chris Holtkuilen, manager vastgoed van De Huismeesters.
4: Nou, we hebben als De Huismeesters afgelopen maanden goed geluisterd eigenlijk van goh, hoe kunnen wij het proces om samen met de bewoners tot een conclusie te komen, dat goed aanpakken. Ik denk dat de collega's van ons heel goed hebben geparticipeerd, zoals dat zo mooi heet. We hebben een aantal bijeenkomsten met de bewoners gehad en eigenlijk stap voor stap beter geluisterd. Waar zit nou echt de crux ten aanzien van het wonen verbeteren ten opzichte van de sloopnieuwbouw?
5: Heeft het ook financiële redenen om dan uiteindelijk voor dit besluit te gaan?
4: Nou, uiteraard is dat ook een argument. We hebben beide opties ook onderzocht. Beide opties zeg maar, zijn financieel niet per se aantrekkelijk. Hè? Dus we hebben ook duidelijk gezegd, we moeten ook een keuze maken. En we kunnen ons geld ook maar één keer uitgeven. Maar het ligt relatief dicht bij elkaar. En op basis daarvan hebben we dus ook gezegd... het belang van de bewoners vinden we ook echt heel belangrijk. En als we daardoor door 30, 40 jaar kunnen verduurzamen... de woningen ook nog langer kunnen behouden... en daarmee de bewoners ook heel blij maken... is dat natuurlijk ook heel veel waard.
3: Je hoorde manager Chris Holtkuilen van De Huismeesters. De renovatie zal niet heel uitgebreid zijn. De zolderruimte kan geen volwaardige slaapkamer worden... en ook qua geluidsisolatie is er niet veel mogelijk. Bewoner Halbe van der Velde is erg blij met het besluit.
6: Nou ja, ja, we waren heel opgelucht natuurlijk. Tot het eind toe was het onzeker. En ik wist ook niet precies wat dat zou worden. Ik neigde wel wat meer naar dat het renovatie zou kunnen worden. Maar ja, we wisten het niet zeker. Maar het is toch een renovatie geworden. Daar zijn we erg blij mee. Want dan kan alles behouden blijven voor zover dat mogelijk is.
5: Ja.
6: Als de sloop een nieuwbouw was geworden, was het een complete kaalslag geworden hier.
5: Ja. Ja. En ook over de manier hoe de renovatie gaat plaatsvinden, daar ben je op zich wel mee eens, hoe dat gaat gebeuren?
6: Ja, daar kunnen we het ook nog over hebben. Dat globale plan, dat kennen we wel. Het is een tamelijk grondige renovatie. De details die worden nog in overleg ingevuld, zeg maar, met ons.
5: Ja, want hoe lang woon je hier ook alweer?
6: Ik woon hier 11 jaar.
5: Ja.
6: Ja.
5: En had je anders een ander huis kunnen vinden als je hier weg moest?
6: Nou, kijk, dit is zo uniek. Zoiets krijg je natuurlijk nooit weer. En er zijn ook heel weinig grondgebonden woningen voor sociale verhuur. Hè? Dat is er bijna niet. Dus dat is ook al een reden waarom ik erg blij ben.
5: Als je even omschrijft, wat heeft voor jou altijd de meerwaarde geweest om hier zo te wonen?
6: Nou, dat is de hele omgeving natuurlijk vooral bij mij. Het is echt, je woont haast in een paradijsje.
3: En je hoorde Halbe van der Velde, bewoner van één van de kabouterhuisjes. De renovatie wordt direct aangegrepen om ook de rest van de buurt aan te pakken. Het renovatieplan wordt de komende maanden tot in detail uitgewerkt. En als alle lichten op groen staan, start de uitvoering naar verwachting volgend jaar. Een bijdrage van Lars Faber.
0: Ja, nou, dit is dan gewoon weer mooi voor elkaar gebokst. En de huismeesters zijn dus ook echt in gesprek gegaan met de bewoners. Participatiesysteem opgezet, traject opgezet. Ik wil niet veel zeggen, maar gemeente Groningen... misschien kun je eens even aantekeningen maken van hoe dat dan werkt.
3: Ja.
0: Ja. Dat is mijn mening, hè? Mijn mening, niet die van Oog. Luister nou eens naar Oog Radio, de Oog Ochtendshow.

0: met Hold On uit 1982. En dat zet de klok op 7:15.
1: Opstaan doe je met de Oogochtendshow.
2: Plandag, Boteringestraat, juist omwonenen. Dat met de diverse media. De politiek mag zaterdag maar beperkt deelnemen aan de plandag voor de nieuwe opvanglocatie van het leger des Heils aan de nieuwe Boteringestraat. Partij voor het Noorden had gevraagd om mee te doen, maar volgens wethouder Inge Jongman zijn politieke partijen alleen welkom bij de opening en afsluiting. De gesprekken en besluitvorming tussendoor zijn bedoeld voor directe betrokkenen bewoners, omwonenden en organisaties.
0: Goed dat ze daarnaar luisteren. Ja, maar waarom zou je niet de politieke partijen erbij betrekken?
2: Ik weet het niet.
0: Ik vind het een beetje raar. Het is al net wat Dinges net zei. Hoe heet die goede man ook alweer? Nou ja, die andere meneer die verleent het van de laan.
2: Ja,
0: ja, de gemeente bepaalt de regie. He, die zegt van nu willen we naar jullie luisteren, nu willen we naar jullie luisteren. Maar ja, volgens mij moet je naar iedereen luisteren. Maar dat is mijn mening. Groningse Sarah Jenne op een nominatie voor de Theodor. Dat melden diverse media. Dan hebben we het over actrice Sarah Jenne van de Groningse theatergezelschap Night is genomineerd voor een prestigieuze theaterprijs. Jenne maakt kans op de Theodor in de categorie meest grensverleggende podiumprestatie met haar solovoorstelling Brabo Leone. Daarin staat Jenne's persoonlijke zoektocht naar haar wortels in Noord-Brabant en Sierra Leone centraal. De nominatie wordt gezien als een belangrijke erkenning voor haar werk op het toneel en zet Jenne als Knight landelijk in de schijnwerpers. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, en dat ze er nog maar veel meer mag winnen, laat ik zo zeggen. Ja. Dus is opgezocht door onze bureau-directeur Alexander Wavoe. Dank voor meer nieuws. Goeiedag. Check je natuurlijk ook tv.nl en de Oog Nieuws app. Nu op Oog Radio een beetje liefde voor jou. Van Malika Shubangu. Love.

0: telefoontje van hun decaan zitten te wachten. Want vandaag krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamens of niet.
1: En als ze dan geslaagd zijn, dan is het natuurlijk feest. Eerst een schot vastmaken aan de vlag en die ophangen. Daarna de felicitaties van vrienden en bekenden in ontvangst nemen. En daarna natuurlijk onvermijdelijk de eindjaarsstunt voorbereiden. Wat zullen de leerlingen nu weer uitspoken om hun leraar even flink door de mangel te halen?
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren. Hopelijk niet al te gekke dingen, maar het is altijd wel een mooie traditie. Kan jij dat nog herinneren, dat jij zat te wachten op het telefoontje?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, en hoe was dat?
1: Nou, op zich viel het wel mee, maar...
0: Ja, oké. Okay.
1: Wel natuurlijk een beetje spanning, maar op zich het viel voor mij van wel mee. En bij jou?
0: Had je al het idee van, nou, dit gaat hem wel worden?
1: Ja, wel enigszins. Okay. Een beetje twijfel, maar...
0: Altijd, ja, precies. Nee, voor mij was dat eigenlijk ook wel een beetje op die manier. Het was alleen wiskunde, had ik even een blackout in het examen. Dus dat was nog even spannend of dat ging lukken. Maar voor de rest is dat allemaal gelukkig wel weer goed gekomen. Dus ik kreeg het ook het bevestigende telefoontje. Dat is dan wel weer prettig. Dus dat wensen wij natuurlijk iedereen toe vandaag.
2: Goedemorgen.
3: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.
0: Ja, je bent een lekker stukje energie van Jamiroquai en Can't Heat.

Harry op Hoog Radio. En ja, dan gaan we alweer naar het NOS Journaal natuurlijk van 8 uur zometeen. Waarbij je op hoogte wordt gebracht van al het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Hoge Ochtendshow. Voor meer nieuws uit de gemeente Groningen. Nu eerst uit het Stadsplaatarchief muziek uit de gemeente Groningen. Splitsing en Recht uit het Hart.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Erjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
5: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
4: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
6: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
4: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
10: Liefde, starten wij het tweede uur van de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Rudy heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
11: Beveiliging en hekken rond de dakloze opvang en grasveld Speelsluizen. Het college komt dit jaar nog met plan voor het Zuidzijde Hoofdstation. En meerschaps Paterswolde toch niet verder onder de jas van de gemeente.
10: Meer over dit nieuws hoor je rond half negen op Hoogradio. Hier is de Hoogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt op groningenbereikbaar.nl. Er is een beetje vertraging op de A7, de voorafslag Leek. Een kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat geldt ook voor de A28 vanuit de richting Assen. Waar de weg uit Emmen samenkomt met de A28 tot aan afslag Glimmen. Daar moet je toch met enige vertraging rekening houden. Voor de rest rijdt alles lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar blijf wel even je reis in de reis hebben voordat je op pad gaat. met het OV. Het is 8:04. Dit is de Oogachtendshow. Tot 9:00 houden wij op de hoogte wat er in Groningen gebeurt. En we gaan nu eens even kijken over de buitenspeeldag. Want dat was gisteren, hè?
11: Ja, klopt. Ja, gisteren stond in het teken van de Jantje Beton buitenspeeldag. En meer erover hoor je zo.
10: Nou, dan we geluisterd hebben naar Taylor Swift en Oppa Light. Goedemorgen, Groningen.
3: De Oogachtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Gisteren stond in het teken van de Jantje Beton buitenspeeldag.
2: Er waren allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd door buurtbewoners, kinder- en sportorganisaties. Stichting Jantje Beton maakt hiermee een vuist tegen een groeiend probleem, namelijk dat 400.000 Nederlandse kinderen bijna nooit buiten spelen. Vandaar de campagne Geef die bel een lel. Een oproep aan kinderen om weer vaker bij elkaar aan te bellen om lekker buiten te spelen. Jantje van der Laan van Deelcafé, het buurtstation in de Groene Buurt, nam het initiatief voor de buitenspeeldag in haar eigen buurt.
3: Ik kwam mij ter oren en ik dacht, nou ja, als buurthuis in de Groene Buurt vind ik het heel belangrijk. Ik denk dat we inderdaad met z'n allen ook veel naar buiten gaan, niet alleen maar binnen zitten. En we hebben een mooi speelplein hier voor de deur, dus ik denk, nou, dan dragen wij ook wat aan bij vandaag.
4: En moest je dan opgeven of hoe werkt dat?
3: Nou, ik zag het eigenlijk voorbij komen. Toen heb ik het inderdaad even gegoogeld. En toen kwam ik inderdaad op de site van Jantje Beton. En daar heb ik ons aangemeld dat we daaraan meededen. Nou, voor buitenspelen hebben we vandaag bellenblazen. Heb ik voldoende in huis. Dus ik denk, als kinderen komen, kunnen ze daar lekker mee spelen. En we hebben stoepkrijtverf heb ik gemaakt. En kunnen ze ook zelf maken. Dus lekker buiten, alles mooi vol kliederen. Dat kan vandaag.
4: En waarom vind je dit zo belangrijk dat veel kinderen lekker naar buiten gaan?
3: Nou, zelf met twee kleine kinderen ook. Ik denk, we zitten al genoeg binnen. En er wordt ook genoeg, straks op school, we zitten al met elkaar genoeg in de binnenruimte, denk ik. En juist lekker naar buiten. En ook, nou, mijn dochtertje is 2,5, die zie ik. Die geniet ook zo van het stampen in de plassen. Weer of geen meer, maakt het echt niet uit. Dus laat ze lekker naar buiten gaan. En ik denk, voor de gezondheid goed, bewegen goed. Nou, alleen maar positief.
4: Het thema van het jaar is, als het goed is, geef die bel een lel. Dat je meer bij vriendjes gewoon moet aanbellen en naar buiten moet gaan.
3: Nou, dat vind ik zeker ook goed. Ik denk dat kinderen elkaar... Nou ja, ik denk dat het misschien wel de huidige tijd is. Dat is een beetje het probleem. Hè? Dat we veel meer op onze tablet of telefoon zitten. Veel meer individualistisch. Hè? Dus met ons eigen ding bezig zijn. En juist het samenspelen, samendelen. Nou ja, dat hebben wij natuurlijk hier bij het buurtstation ook. Hè? Het is een deelcafé. Dus juist delen de tijd en aandacht met elkaar. Nou, dat maakt dubbele plezier ook, denk ik. Dus juist bij elkaar aanbellen zou ik alleen maar bevorderen.
2: Je hoorde Noortje van der Laan van Deelcafé, het buurtstation in de Groene Buurt. Een van de kinderen die meedeed aan de buitenspeeldag was Coco. Ze wist precies wat voor dag het gisteren was.
5: Het is buitendag.
4: Dus er zijn heel veel kindjes buiten, denk ik, vandaag.
5: Ja, bijna alle.
4: Zijn jouw vriendjes en vriendinnetjes ook altijd buiten?
5: Nee, niet altijd.
4: Gaan die liever gamen?
5: Die willen gewoon binnen spelen.
4: Ga jij dan liever binnen spelen of buiten spelen?
5: Buiten.
4: En wat ga je nu doen?
5: Daar zo te klimmen.
2: Je hoorde Kleine Coco over de buitenspeeldag in een bijdrage van Jordan.
1: Ja, ik bedoel, lekker buitenspelen. Het was gisteren ook mooi weer, redelijk mooi weer. En ze hebben daar ook een speelplaats erbij, dus dat helpt dan ook. Dus nou, gewoon lekker erop uitgaan en dan lekker ravotten in de plas stampen. En dan komt het helemaal goed. Dan bouw je ook een beetje weerstand op, hè?
2: Ja, het is wel goed dat kinderen naar buiten gaan, want die zijn iets te veel binnen, dus...
1: Ja, precies. Dus hop, de paarden.

0: Parijs staat de klok alweer op 16 minuten over 8. Kijk even naar buiten voor het weer. Het is zonnig. De wind lijkt een beetje wat rustiger aan te doen. Het is 11 graden boven nul. En vanmorgen is er ook toch wel veel bewolking. Kan er ook een bui vallen. Maar de zon, zoals nu, schijnt dus ook af en toe. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking wel dikker. Er valt in de avond en nacht weer regen. Het wordt dan 18 graden. Morgenochtend een enkele bui, maar al snel wordt het daarna droog. Vanuit het westen klaart het in de middag geregeld op. En wordt het zo'n 20 graden. De komende dagen ook wisselvallig weer in temperatuur. Rond de 19 graden.
1: De provincie onderzoekt forse onderbesteding, dat meldt RTV Noord. De provincie Groningen onderzoekt waarom de laatste jaren niet al het geld werd uitgegeven, terwijl het wel beschikbaar was. Deze zogeheten onderbesteding bedroeg vorig jaar 100 miljoen euro. Dat staat in de jaarstukken van de provinciale staten die gisteren werden besproken.
0: Ja, je zou zeggen van hoezo, wat is het erg dat er dan geld bespaard wordt. Maar dan heb je dus kans dat werk niet goed uitgevoerd is. Ja. Of dat, dat je dan nog op korte termijn problemen kunt verwachten. Dus ik denk wel dat het goed is om dat ook in de gaten te houden.
1: Dat zullen we ook zeker doen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En belofte FC Groningen promoveren niet, meldt diverse media. FC Groningen onder 21 speelt ook volgend seizoen niet in de tweede divisie. Maar eigenlijk spel gisteravond in de uitwedstrijd ging de ploeg in de return onderuit tegen Jong Sparta. Voor de promotie naar de hoogste amateurniveau uitblijft.
0: Dat is weer spijtig.
1: Helaas. En 1-1-2 Groningen dag bij de diverse media. De brandweer, politie, ambulance en defensie pakken zaterdag groots uit tijdens de lustrumeditie van de 1-2 Groningen dag. In Martini Plaza kunnen bezoekers demonstraties en voertuigen bekijken en kennis maken met organisaties uit de hulpverlening en veiligheidssector. Organisatoren zeggen dat het de dag laat zien hoe snel de ontwikkeling binnen de hulpdiensten gaat.
0: Ja, dat is wel heel gaaf natuurlijk. Hè? Zeker ook om met kleine kinderen naartoe te gaan. Die vinden dat helemaal geweldig.
1: Zeker.
0: Dus dat is elk jaar weer een feestje daar in Martini Plaza. En mooi dat ze dat rustig ook blijven doen wat dat betreft. Nou, en als je meer informatie wil weten, kan je natuurlijk op 112groningen.nl kijken. Voor meer nieuws uit Groningen, check je oogtv.nl of de Oog Nieuws-app, die beschikbaar is voor Android en iPhone. Alexander, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Joy.

0: Join me van him hoor je op Oogradio. Het geluid van Groningen. Het is 21 over 8. Het is 11 juni 2026. En er is weer van alles te beleven in Staten Ommelaans.
1: Om 8 uur in de Vera hebben we Ghost Woman. Rusteloze indie en stoffige psychrock. Dat is wat de sound van Ghost Woman uit Canada typeert. Ze traden in 2024 al eens op in de Groningen Poptempel. Optreden dat ze vanavond nog eens dunnetjes overdoen. Of liever, overtreffen. Om 8 uur in de Vera.
0: Kwartiertje later kun je Noos de Poort aanschuiven voor A Case for the Existence of God. Erik Wien, die brengt met A Case for the Existence of God een hartroerend pleidooi voor hoop. Zelfs wanneer alles verloren lijkt. In het eigen tijdse stuk van de Amerikaanse toneelschrijver Samuel D. Hunter zien we een onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee vaders ontstaan. Twee vaders die beide grandioos te grazen zijn genomen door het leven. Dat is om 7:45 in de Oosterpoort.
1: En vanaf 11 uur in Palace hebben we House of Students. Deze avond kunnen studenten samen met studiegenoten, huisgenoten en vrienden alles tijdens van deze week even helemaal vergeten. Tijdens House of Students staat de tijd even stil met een tap die dat nooit doet. Niets is te gek en alles mag en alles kan. Vanaf 11 uur in Palace.
0: Dat is over onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur de tips op de kabelkrant bekijken op Van Hoog TV. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het even door op ochtendshow@oogradio.nl. Wat je daar ook kan doorgeven is of je het misschien leuk vindt om mee te werken met ons programma, want we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Alle informatie daarover vind je op oogochtendshow.nl. En ja, hoe vind jij het om dit programma te maken, Rudy?
1: Nou ja, leuk genoeg. Ik ben er nog steeds. Dus,
0: ja, we doen het allemaal vrijwillig.
1: Hoop ik de kans om zeker te gaan doen. Dus.
0: Ja, precies. Dus we doen het ook echt vrijwillig. Dus zeker. Het is niet dat het moet of wat dan ook, maar het is gewoon echt leuk om te doen. Je volgt het nieuws uit Groningen heel erg goed. En ja, je bent, maakt veel meer mee wat de stad eigenlijk voor je betekent en kan betekenen. Nou, en om dat gevoel wat wij hebben om die ochtendshow te maken even vorm te geven, heb ik AI weer even een slinger gegeven. En heb ik weer even een lekker vrolijk nummer gemaakt over hoe het is om de Oogochtendshow voor jou te maken.
2: De wekker gaat, het is nog stil. De wereld slaapt, maar ik weet wat ik wil.

0: ons begint de dag met een lach.
1: Kijk op oogochtendshow.nl voor alle mogelijkheden voor mee te werken met de Oogochtendshow. Oogochtendshow.nl.

0: Ja, Nathan Evans, lekker in het Schots. Echt een, zoals een sea shanty eigenlijk zou moeten klinken, toch? Je hoorde het origineel Web van Wellerman. Het zet de klok alweer bijna op 8:30. En nu is het de hoogste tijd voor de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Waarbij de gemeente, de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. En dit is een mooie, fonkelnieuwe samenwerking die is ontstaan tussen volkszanger Jordi Weijer uit Den Boer en hiphopartiest Ivan Esseas uit Groningen. Die we natuurlijk kennen van de hit Alles Goud, die hij samen met Jeroen Ruske maakte. Zij brengen samen de hit Loterij. In dit vrolijke en zomers klinkende nummer gaan de mannen head-to-head om de gunsten te winnen van een dame. Want ja, dat warme weer, dat zet de gemoederen wel lekker op gang natuurlijk.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Jordi Weijer en Iowan samen met Loterij. En ja, het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op radio.nl/stadsplaat. Met daarbij ook een link naar alle videoclips en een link naar de Spotify playlist.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Rui van der Akker met het nieuws uit Groningen. Burgemeester Roelien Kamminga neemt nieuwe maatregelen tegen de overlast rond de daklozenopvang aan de Speelsluizen in Groningen. Het transvel tussen de Ebbingen- en Boteringenbrug wordt afgesloten en er komt extra beveiliging. De maatregelen moeten overlast door onder meer drugsdealers en agressief gedrag terugdringen. Overtreders riskeren een gebiedsverbod en volgens Kamminga hadden eerdere maatregelen onvoldoende effect. De ingrepen zijn tijdelijk en volgen op de goedkeuring van de rechtbank voor de verhuizing van de dagopvang naar de Nieuwe Boteringenstraat. En het collegeeffect en een nieuwe visie voor het gebied aan de zuidzijde van het hoofdstation nadat de panden voor een popstal zijn vervallen. Volt wil de ruimte reserveren voor mogelijke spooruitbreiding vanwege de Lelylijn en Neder-Saxlijn. Wethouder Philippe Broeksma verwacht meer druk op het spoor, maar noemt actionsporen lastig voor ruimtegebrek. Volgens hen kan de capaciteit ook toenemen door het station meer als doorstroomstation te gebruiken. Ja, wanneer de visie naar de raad gaat, dat is nog niet bekend. En de gemeente Groningen ziet voorlopig af van een herstructurering van het meerschap Paterswolde. Ondanks eerdere financiële zorgen sloot het meerschap 2026 positief af, al blijft de financiële situatie een aandachtspunt. Onderzochte alternatieven zoals het overhevelen van taken of het beëindigen van samenwerking met Tinalo zouden volgens het college voor meer complexiteit en onzekerheid zorgen. Daarom blijft de huidige samenwerking voorlopig in stand. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen, maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking dikker en volgt in de avond en nacht opnieuw regen. Er wordt 18 graden.
0: Meer over het weer hoor je rond 10 voor 9 wanneer we contact opnemen met weermeneer Johan Kamphuis. Rudy, bedankt voor dit nieuwsoverzicht. Gaan we nu eens even kijken voor het fileoverzicht op groningenbereikbaar.nl. En er zijn geen files te betreuren. Alles rijdt lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus dat doen wij ook maar met ons programma. En ja, we hadden het al even over de daklozenopvang natuurlijk. Ja. En daar gaan we toch nog weer even een kijkje nemen, hè?
2: Ja, mensen hoeven zich niet zorgen te maken, want we gaan er wel lekker rustig over verder. Want de omwonenden van de nieuw beoogde daklozenopvang aan de Nieuwe Boteringenstraat hebben geen gelijk gekregen van de rechtbank.
0: Nee, die maken zich waarschijnlijk wel een beetje zorgen.
2: Dat denk ik wel.
0: Hoe waarom dat gebeurd is en wat de gevolgen zijn, dat hoor je zo meteen. Nadat we geluisterd hebben naar Snelle en Terugweg. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: De omwonenden van de nieuw beoogde daklozenopvang aan de Nieuwe Boteringestraat hebben geen gelijk gekregen van de rechtbank in Groningen.
2: De gemeente mag het bewuste pand wel verhuren aan het Leger des Heils. De locatie voor de dagopvang aan de Speelsluizen is te klein geworden. En bovendien loopt het huurcontract af. De omwonenden van het pand aan de Nieuwe Boteringestraat vreesden voor overlast van de nieuwe buren en besloten daarop een kort geding aan te spannen. Ze vonden ook de gemeente tekortschoot qua informatie. En de rechtbank stelt nu dat de gemeente niet verplicht is om de omwonenden in alles tegemoet te komen. Raadslid Leen van der Laan van de Partij voor het Noorden maakt zich sterk voor de omwonenden. Hij is teleurgesteld in de uitspraak.
3: Hij moet natuurlijk altijd de uitspraak van de rechter respecteren. Maar met dit vonnis worden de problemen en de zorgen van de inwoners worden niet minder. We zien op dit moment eigenlijk al maanden een permanente overlast bij de Speelsluizen. Iedereen die daar langs fietst, loopt, kan daar getuige zijn van incidenten. En die incidenten, van mild tot ernstig, zijn eigenlijk wekelijks daar waar te nemen. En dat is de grote angst voor de bewoners aan de Nieuwe Boteringestraat. Dat die overlast en die veiligheidsproblematieken zich verplaatsen van Speelsluizen naar de Nieuwe Boteringestraat.
4: Hoe gaat het nou verder, denkt u?
3: Nou ja, kijk, wij blijven als minderheid in de politiek de bewoners steunen. Hè, met een aantal andere oppositiepartijen. En je ziet wel dat de raad wel kritischer aan het worden is in de breedte. Ja, en de bewoners hebben natuurlijk alle vrijheid om ook het juridische middel te kiezen. En nou, de eerste keer was dat succesvol. Toen zijn ze in het gelijk gesteld op een cruciaal onderdeel voor de participatie. Ja, en wat de bewoners nu verder gaan doen, ja, daar zullen ze zich wellicht op gaan beraden.
4: U zegt die problematiek die verdwijnt eigenlijk niet.
3: Ja, wij zijn natuurlijk afgelopen maanden met extra aandacht gaan letten op wat er allemaal gebeurt aan die Speelsluizen. Dat alleen al als je er langs loopt, krijg je toch een onheimisch gevoel. Het is bijna een filmdecor van mensen die op zoek zijn, nou ja, naar drugs. Daar rondhangen, ja, niet helemaal altijd helder uit hun ogen kijken. Ook met vaak aanwezigheid van politie, BOA's, dan zijn er incidenten, mag je concluderen. Want de politie komt er niet voor lol.
4: Nou is er een inspraakprocedure nog steeds, loopt die, maar u bent daarbij niet welkom. Waarom niet?
3: Ja, dat is een goede vraag. Maar ook sommige inwoners die zijn verplicht om eerst, alvorens ze aan de plenaire dag op zaterdag 13 juni deelnemen, om een individueel gesprek aan te gaan met de participatiebegeleiders, alvorens ze deel mogen nemen aan het participatieproces van de gemeente Groningen.
4: Wat vindt u daarvan?
3: Nou, dat is niet uit te leggen. Dus zij bepalen wie op dat feestje mag komen. Zij bepalen alle lijnen. Dus dan rest de vraag, ja, waar gaan de inwoners over? Over niets.
2: Je hoorde raadslid Leen van der Laan voor de Partij voor het Noorden in een bijdrage van Ecke van Oosterhout. De omwonenden beraden zich op verdere stappen.
1: Ja, dus daar gaan we zeker nog meer van horen. En dat kun je dan weer terugvinden natuurlijk in de Oog Nieuws-app die beschikbaar is voor Android en iPhone.
0: Wakker worden met het nieuws uit Groningen. Dit is de Oog Ochtendshow.

0: de Pasadena's met Riding on a Train. Maar je weet wat we altijd zeggen, hè? Als je met het OV reist, altijd even je reis in de reisplanner appen, plannen. Ja.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Team NL XL volleybalweekend in Plaza. Daar belden wij van Oog. Nederlandse volleybalmannen en vrouwen komen half augustus naar Martini Plaza voor oefen interlands in de aanloop naar het Europees kampioenschap. Team NL lange mannen spelen tegen België, door de Oranje vrouwen het opnemen tegen Bulgarije. Tijdens het zogeheten Team NL XL weekend komen beide teams op beide dagen in actie, waarbij bezoekers met één ticket beide wedstrijden van de dag kunnen bekijken. En dus niet beide dagen.
0: Nee, maar gewoon wel gaaf dat het hier in Groningen komt. Dat je gewoon volleybal op zo'n hoog niveau kunt bekijken. Dus gaaf. Prijs voor Gronings melkwegonderzoek, dat is ook gaaf. En dat meldt RTV Noord. Hoogleraar sterrenkunde Amina Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Kavli-prijs voor Astrofysica 2026 gewonnen. Ze ontvangt de prestigieuze onderscheiding samen met twee internationale collega's voor onderzoek naar het ontstaan van de melkweg. Door miljoenen sterren te analyseren ontdekten de onderzoekers sporen van kleine sterrenstelsels die in het verre verleden door de melkweg zijn opgeslokt. De Kavli-prijs geldt als een van de belangrijkste wetenschappelijke onderscheidingen ter wereld. En is goed voor een gezamenlijke prijs van 1 miljoen dollar.
2: Kijk, dat is niet
0: dan, kun je mooi wat extra onderzoek daar weer voor doen. Dat denk ik ook. Dus hartstikke gefeliciteerd, Amina Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen. En het nieuws van Groningen kun je blijven volgen via oogtv.nl en de Oognieuws-app. Dit nieuws is opgezocht door onze bureau-redacteur Alexander. Waarvoor dank. Nu op Oog Radio, Olivia Dean, and So Easy to Fall in Love.

0: wel minder handig. Maar het is een Australische band, dat weet ik dan weer wel. En ja, gaaf nummer natuurlijk. En, maar wat ook heel gaaf is momenteel in ieder geval, dat is het weer. Want dat zonnetje dat schijnt heerlijk de studio in. Ja, en dan vragen we ons natuurlijk af... Blijft dat de rest van de dag ook zo? En ik ben eigenlijk al bang voor het antwoord. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen, Rick. Het zonnetje schijnt en we hoeven niet de schuilkelders in voor de hitte. Dat is ook wel eens anders geweest in juni.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja. Goed dat je dat zegt.
1: Maar om jouw vraag te beantwoorden, het blijft niet de hele dag zonnig. We kunnen wel vanochtend weer genieten waar jij gisteren nog zo'n mooie foto van stuurde van mooie Hollandse wolkenluchten. Want vanochtend zijn er felle opklaringen, die heel blauwe lucht, stapelwolken. Er kan een verspreid buitje vallen. Maar vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe als er een storing overtrekt. En dan gaan er op meer plaatsen buien vallen. Ja, en ik sluit niet uit, de kans is niet heel groot... maar de kans is er wel dat dat nog gepaard gaat met een slag onweer. Ook vanavond nog altijd kans op een enkele bui. Verder loopt de temperatuur die nu zo rond de graden of 14 ligt... op naar 17 of 18 graden. Dat is wat frisjes voor de tijd van het jaar... want normaal wordt het zo'n graad of 20, 21. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Komende nacht is het droog, enkele opklaringen... en koelt het af naar 10 of 11 graden. Morgenochtend is er af en toe zon, maar ook dan kan er een enkele bui of een buitje vallen. Vaak is het gewoon echter droog. In de middag neemt de bewolking toe als een front op de grens met zachte lucht vanuit het zuiden geleidelijk aan oprukt. Wat betekent dat? Nou, dat de bewolking gaat toenemen in de middag, gevolgd door regen, lichte regen en ook morgenavond nog altijd van tijd tot tijd wat nattigheid. De temperatuur, ja, die zachte lucht wint een heel klein beetje terrein. Het wordt morgen 20 graden. Er staat een stevig westenwindje, windkracht 3, toenemend tot windkracht 5, vrij krachtig. Ja, dan zijn we aangeland bij het weekend. Nou, die koeler en warme lucht, die strijd die wordt gewonnen helaas voor de warmteliefhebbers door de koele lucht. En dat betekent voor komend weekend temperaturen rond een wat magere 17 graden. Wolken, opklaringen, ze wisselen elkaar af, maar op beide dagen nog altijd die enkele bui of een buitje. Maandag, we hebben te maken met hoge druk dat zich uitstrekt vanaf IJsland tot helemaal over onze omgeving. Groenland, IJsland, onze omgeving. Dat betekent dat die noordwestelijke stroming nog altijd frisse lucht vanuit het noorden van Europa aanvoert. En tegelijkertijd zien we dat er steeds meer warmte zich ophoopt boven het zuiden van Europa en langzamerhand oprukt richting ons land. Kan ons maandag niet bereiken. Hebben we nog altijd die noordwestenwind, 17 graden. Ik denk dat het wel droog is maandag. Ja, en dan lijkt de wind vanaf dinsdag te gaan draaien naar het zuidwesten. En dan, Rick, zouden de temperaturen wel eens kunnen gaan exploderen. Ik hou nog een slag om de arm, maar de zomer gaat volgende week een offensief inzetten.
0: Nou, dat is in ieder geval mooi. Hopen dat het offensief gaat slagen dan.
1: Ja, dan zijn we ook heel af en toe stiekem toch wel eens even weer aan toe. Dat de verwarming een graadje hoger gedraaid wordt.
0: Vind ik ook, ja. Wat weer bedankt voor deze boodschap. Dus even op tandjes bijten en met een beetje geluk dan volgende week weer mooier weer.
1: En af en toe even naar de lucht kijken. Niet als je achter het stuur zit misschien, maar als je de kans hebt. Want de lucht is wel heel mooi hoor.
0: Zeker, ben ik het helemaal met je eens. Bedankt voor deze weersverwachting. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Tot morgen.
0: Hoi hoi. Ja, en dan ja, het mooie weer. De laatste keer was nog niet zo gek lang geleden.
1: Nee.
0: Nee, maar de script die gaat wel even kijken naar The Last Time hier op Oog Radio.

0: is het alweer bijna 9 uur. Is er een eind gekomen aan de hoogochtendshow van 11 juni 2026... waarin weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue is gepasseerd.
1: Klopt, en we zijn begonnen met de dakloze opvang. Want de omwonenden van de nieuwe beoogde dakloze opvang aan de Nieuwe Botanische Staat, die hebben geen gelijk gekregen van de rechtbank.
0: Helaas.
1: En we hebben onder meer gesproken met raadslid Leen van der Laan van de Partij voor het Noorden, die zich sterk maakt voor de omwonenden. Ja, en hij was een beetje teleurgesteld in de uitspraak. En de omwonenden die beraden zich. En die gaan dus verder stappen zetten. En we gaan er meer over horen.
0: Ja, zeker.
1: Daarna gingen we door met de kabouterhuisjes. Want de 18 karakteristieke kabouterhuisjes in de wijk De Hoogte lijken niet te worden gesloopt. En we hebben gesproken met onder meer Chris Holtkuilen, de manager vastgoed van de huismeesters. En met een van de bewoners, Hal van der Velde. En die was erg blij met het besluit.
0: Ja, kan ik maar indenken.
1: En we sloten af met de buitenspeeldag. Want gisteren stond namelijk in het teken van Jantje Beton, de buitenspeeldag. We hebben onder meer gesproken met een van de bewoonsters die het een beetje op had gezet en wat dingen had geregeld ervoor. En we spraken met Coco. En zij, hoe zeg je dat?
0: Ze was lekker aan buiten spelen.
1: Precies.
0: Ja, absoluut. Dan is binnenkort natuurlijk het WK-bars los. En denk jij dat jij de uitslagen van het WK beter kunt voorspellen dan de rest van Groningen? Dan is het de kans om dat te bewijzen. Ook organiseert tijdens het WK een gratis WK-pool voor inwoners van de gemeente Groningen. Strijd mee om de titel, een officieel Nederlands elftal-shirt en een etentje bij de uurwerker. Kijk op oogtv.nl, die button is niet te missen en dan kan jij er ook aan meedoen. We zien een hele fijne dag. Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en de Ogen-app. En we zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. Dik en doei.
1: Ciao, ciao.
2: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
3: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Goedendag, Wim. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Rui van der Akker met het nieuws uit Groningen. Burgemeester Rolien Kamminga neemt nieuwe maatregelen tegen overlast rond de dakloze opvang IJsselsluizen in Groningen. Het gasveld tussen de Ebbingen en Boteringenbrug wordt afgesloten en er komt extra beveiliging. De maatregelen moeten overlast door onder meer drugsdealers en agressief gedrag terugdringen. Overtreders riskeren een gebiedsverbod. Volgens Kamminga hadden eerdere maatregelen onvoldoende effect. De ingrepen zijn tijdelijk en volgen op de goedkeuring van de rechtbank voor de verhuizing van de dagopvang naar de Nieuwe Boteringenstraat. Het college werkt aan een nieuwe visie voor het gebied aan de zuidzijde van het hoofdstation nadat de plannen voor een popzaal zijn vervallen. Volt wil de ruimte reserveren voor mogelijke spooruitbreiding vanwege de Lelylijn en de Neder-Saxlijn. Wethouder Philip Broeksma verwacht meer druk op het spoor, maar noemt extra sporen lastig door ruimtegebrek. Volgens hem kan de capaciteit ook toenemen door het station meer als doorstroomstation te gebruiken. Ja, wanneer de visie naar de raad gaat, dat is nog niet bekend. En de Groningse gemeenteraad lijkt te kiezen voor een nieuwe traditie tijdens de jaarwisseling. Kleinschalige feesten in wijken en dorpen. Een grote centrale aftershow in de binnenstad komt er voorlopig niet. Volgens het college kost het evenement tussen de 3.000 en 500.000 euro... en geld dat de gemeente momenteel niet wil uitgeven. Studentenstad, D66 en de Stadspartij 100% voor Groningen pleiten juist voor meer spektakel, bijvoorbeeld met een licht- of droneshow. De VVD steunt de wijkfeest en vindt dat ondernemers grote evenementen moeten organiseren. Ook al stond de gemeenteraad discussie over vuurwerk. SP, CDA en ChristenUnie zien mogelijkheden voor professionele vuurwerkshows in wijken of dorpen, terwijl de Partij voor de Dieren daar fel tegen is. Burgemeester Kamminga waarschuwde bovendien voor handhavingsproblemen rond de nieuwe vuurwerkswet. Verschillende partijen kondigen een motie aan voor het vervolgdebat. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen, maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking dikker en volgt in de avond en nacht opnieuw regen. Het wordt 18 graden. Morgenochtend valt in de enkele bui, maar al snel daarna wordt het droog. Uit het westen klaart het in de middag geregeld op en wordt het zo'n 20 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf eens volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Rui van der Akker met het nieuws uit Groningen. Burgemeester Rolien Kamminga neemt nieuwe maatregelen tegen overlast rond de dakloze opvang en Spulsluizen in Groningen. Het gasveld tussen de Ebbingen en Boteringenbrug wordt afgesloten en er komt extra beveiliging. Maatregelen moeten overlasten onder meer drugsdealers en agressief gedrag terugdringen. Overtreders riskeren een gebiedsverbod. Volgens Kamminga hadden eerdere maatregelen onvoldoende effect. De ingrepen zijn tijdelijk en volgen op de goedkeuring van de rechtbank voor de verhuizing van de dagopvang naar de Nieuwe Boteringenstraat. Het college werkt aan een nieuwe visie voor het gebied aan de zuidzijde van het hoofdstation nadat de plannen voor een popzaal zijn vervallen. Volt wil de ruimte reserveren voor mogelijke spooruitbreiding vanwege de Lelylijn en de Neder-Saxlijn. Wethouder Philip Broeksma verwacht meer druk op het spoor, maar noemt extra sporen lastig door ruimtegebrek. Volgens hem kan de capaciteit ook toenemen door het station meer als doorstroomstation te gebruiken. Ja, wanneer de visie naar de raad gaat, dat is nog niet bekend. En de Groningse gemeenteraad lijkt te kiezen voor een nieuwe traditie tijdens de jaarwisseling. Kleinschalige feesten in wijken en dorpen. Een grote centrale aftershow in de binnenstad komt er voorlopig niet. Volgens het college kost het evenement tussen de 300.000 en 500.000 euro en geld dat de gemeente momenteel niet wil uitgeven. Studentenstad, D66 en de Stadspartij 100% voor Groningen pleiten juist voor meer spektakel, bijvoorbeeld met een licht- of droneshow. De VVD steunt de wijkfeest en vindt dat ondernemers grote evenementen moeten organiseren. Ook al stond de gemeenteraad discussie over vuurwerk. SP, CDA en ChristenUnie zien mogelijkheden voor professionele vuurwerkshows in wijken of dorpen, terwijl de Partij voor de Dieren daar fel tegen is. Burgemeester Kamminga waarschuwde bovendien voor handhavingsproblemen rond de nieuwe vuurwerkswet. Verschillende partijen kondigen een motie aan voor het vervolgdebat. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen, maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag blijft het droog, maar wordt de bewolking dikker en volgt in de avond en nacht opnieuw regen. Het wordt 18 graden. Morgenochtend valt in de enkele bui, maar al snel daarna wordt het droog. Vanuit het westen klaart het in de middag geregeld op en wordt het zo'n 20 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf eens volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
4: Het geluid van Groningen.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
3: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Qureshtach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
6: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
5: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
7: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom. Boom.
8: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
3: OOGRADIO.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Radio.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming.

0: met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.
6: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid. Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: OOGRADIO.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampij zou dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Oog. Oh.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5... U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige overhemden.

0: is oog.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik

0: Garage. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: Oog op wetenschap. Goedenavond en leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Mijn naam is Onne van den Hoed en naast mij zitten Cecile Bruil en Jari Bosma.
9: Hey, goeiedag.
10: Hey, hallo.
8: We maken ons allemaal wel eens zorgen om iets wat direct in ons eigen leven speelt of om dingen in de wijdere wereld. Het is tegenwoordig makkelijk om op de hoogte te blijven van bijna alles via het internet en dus is er ook genoeg om je druk over te maken. Nou, vaak zijn die zorgen ook snel wel weer weg, maar soms blijf je er juist in hangen en dan lig je 's avonds slapeloos in je bed en blijven dezelfde negatieve gedachten steeds maar weer terugkomen. Cecile, Jari, is dat voor jullie herkenbaar? Liggen jullie soms wakker door zorgen?
10: Nou, soms wel. Maar ik denk dat ik vooral overdag wel eens in gedachten kan wegdwalen of dingen ga overdenken.
9: Ja, nee, ik niet heel vaak. Eigenlijk alleen als ik zelf overdag iets heb gedaan waarvan ik dacht van, oei, had ik dat nou wel moeten doen? Maar dat is sporadisch.
8: Ja, ik blijf zelf eigenlijk ook niet heel vaak in dingen hangen, maar ja, ik kan niet zeggen dat het nooit is gebeurd. Maar dat negatief herhalende denken, daar gaat het vandaag eigenlijk over. En piekeren noemen we het ook wel. Maar

0: Hoe komt het nou eigenlijk dat we piekeren? Piekeren we allemaal evenveel? En wat kunnen we doen om piekeren tegen te gaan? Daar heb ik het antwoord niet op, dus dat zijn vragen voor...
1: De gast van de week.
0: In de studio zit Marlijn Beste, onderzoeker bij het UMCG. Zij doet onderzoek naar de rol van gedachten op je mentale gezondheid. Marlijn, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ik heb al een kleine uitleg gegeven, maar klopte het een beetje? Wat is piekeren?
2: Ja, het klopt eigenlijk heel goed al wat je omschreef. Piekeren zien wij als herhalend negatief denken. Die gedachten hebben we allemaal wel eens. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat onze gedachten even afdwalen. Dat we niet bezig zijn met wat we aan het doen zijn. En dat onze gedachten ergens anders naartoe gaan. En als die gedachten negatief en een herhalend karakter hebben, dan noemen we dat vaak piekeren.
0: Juist. Zometeen gaan we met je in gesprek over waarom we eigenlijk piekeren en wat de gevolgen kunnen zijn. En ook bespreken we in deze uitzending het laatste wetenschapsnieuws. Je hoort een feitje uit het UMCG in Wetenschappen Woensdag. En je hoort over bijgeloof in de wat waar wetenschap.
1: Oog op wetenschap.
0: Ja, Marlijn, we weten nu dus wat piekeren is. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat we piekeren?
2: We weten niet precies waarom we piekeren. Er zijn allerlei redenen waarom we kunnen afdwalen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we gesprekken die we gevoerd hebben nog eens opnieuw analyseren in ons hoofd om die een plekje te geven. Om even een soort van samenvatting te maken van wat we hebben gedaan, wat we hebben gehoord. Maar soms gebruiken we het ook om onze emoties te verwerken. Om eigenlijk ook nog eens af te spelen wat er gebeurt als een manier om dat te verwerken. Dus dat zijn redenen waarom we dat kunnen doen. Maar we weten vaak dat we ons na het piekeren niet per se beter voelen. Maar waarom we het dan toch doen, daar zijn wat verschillende redenen voor. Maar waarom we dat toch soms best wel veel doen, dat is niet altijd even duidelijk.
0: Ja, en het begint dus met het afdwalen van je gedachten. Hebben we veel van die afdwalende gedachten?
2: Ja, die afdwalende gedachten hebben we heel veel. En dat herkent misschien iedereen ook wel, dat we soms ergens mee bezig zijn. En dat onze gedachten ergens anders naartoe gaan. Dus in plaats van nu naar de radio wordt geluisterd en een volle focus is op het gesprek, gaan misschien onze gedachten ergens anders naartoe. Bijvoorbeeld iets dat we buiten zien. Of misschien ben je bezig met wat je vanavond verder nog gaat doen. En dat zijn eigenlijk afdwalende gedachten. En die komen heel veel voor. Zo'n 30-50% van de tijd dat we wakker zijn, dwalen onze gedachten af. Dus dat is echt heel erg veel.
0: Ja, maar die zijn dus niet altijd negatief?
2: Nee, die zijn niet altijd negatief. Die verschillen heel erg van inhoud, dus wat we denken. En ook het karakter van onze gedachten. Dus soms zijn onze gedachten positief, soms negatief. En soms zijn die heel afwisselend. Dan denken we steeds aan andere dingen. En soms blijven we heel erg hangen in bepaalde gedachten die hetzelfde thema hebben. En dat negatieve en dat herhalende karakter, dus dat het steeds hetzelfde is, dat is vaak wat we als vervelend ervaren, wat we ook piekeren noemen. En wat vaak niet zo goed is ook voor hoe we ons voelen.
0: Juist. Ja, en verschilt dat per persoon? Piekeren we allemaal evenveel?
2: Nee, we piekeren allemaal niet evenveel. En ook binnen een persoon piekeren we niet elke dag evenveel. En op elk moment altijd op dezelfde manier.
0: Ja. Ja, en is piekeren dan per definitie negatief? Of kan piekeren toch ook wel positief zijn?
2: Meestal is het negatief omdat het ook zorgt voor een mindere stemming. Dus we voelen ons vaak daarna minder goed. Maar het kan soms ook helpen om dus onze emoties te verwerken. En dan kan het ook best niet per se een heel negatieve functie hebben. Dat is op dat moment dan misschien niet even fijn, maar misschien zorgt het wel voor een bepaalde verwerking van iets dat gebeurd is, waardoor je daarna misschien iets minder last daarvan hebt. Maar over het algemeen is het piekeren vaak niet een heel gezond mechanisme om dat heel veel te doen.
0: Ja, en als ik het goed begrijp is piekeren dus wel een vrij normaal iets. Maar ik las wel ook dat als je te veel piekert, dat dat wel kan leiden tot mentale problemen zoals depressie. Klopt dat?
2: Ja, het klopt dat we zien dat mensen die een depressie hebben veel meer piekeren dan mensen die geen depressie hebben. En we zien ook dat veel piekeren soms ook een aanleiding kan zijn voor een depressie om te ontstaan. Maar dat betekent niet als je af en toe piekert dat je direct bang hoeft te zijn dat je een depressie aan het ontwikkelen bent. Want we piekeren dus allemaal wel eens. Alleen bij veel piekeren en als die inhoud dus ook steeds over hetzelfde gaat, in combinatie met andere factoren zoals stress en een hele sombere stemming, Dan kan het wel zijn dat het misschien een beetje op kenmerk van depressie gaat lijken. En dan is het goed misschien om dat in de gaten te houden.
0: Ja, maar als je af en toe piekert, hoef je dus inderdaad geen zorgen te maken.
2: Nee, sterker nog, eigenlijk als onze gedachten alle kanten opgaan, Dan kan dat best ook juist heel goed zijn. En kan het ook juist een positief effect hebben op onze stemming.
0: Ja, want dan bijvoorbeeld dan denk je aan creatieve dingen of op welke manier?
2: Ja, eigenlijk dat gedachteproces en dat je eigenlijk aan verschillende dingen denkt en dat onze gedachten alle kanten opgaan. Dus niet alleen negatief, maar ook positief en dat we aan allerlei verschillende dingen denken. Dat hangt bijvoorbeeld samen met creativiteit, het maken van een planning in je hoofd. Het ook even analyseren van dingen die gebeuren, misschien op een positieve manier. Dus dat heeft eigenlijk ook veel voordelen. Dus het heeft niet alleen maar nadelen. Dat in ieder geval dat afdwalen heeft niet alleen maar nadelen.
3: Nou ga ik even een hele vergezochte vraag stellen. Die echt jij kijkt eigenlijk alleen maar naar mensen, voor zover ik weet. Maar heb je ooit wel eens gehoord over dieren die piekeren?
2: Ik heb niet gehoord over dieren die piekeren. Dan krijgen we misschien een interessante filosofische vraag. Hebben dieren een soort bewustzijn? Want kunnen dieren denken? En met piekeren denken we ook nog heel vaak over onszelf. Dus je moet ook een soort van zelfreflectie hebben. En de vraag is of dieren dat dan hebben. Maar daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dan krijgen we misschien ook een soort filosofische discussie over wat voor bewustzijn wij als mens hebben. En hoe is dat anders ten opzichte van dieren?
3: Ja, misschien moeten we die vraag eens een keer aan een ecoloog stellen. Maar het schoot me nou even zo te binnen.
2: Ja.
0: Ja. Heeft je manier van denken over het algemeen veel invloed op je mentale gezondheid?
2: Ja, heel veel. We weten dat piekeren en hoe we ons voelen, dus onze mentale gezondheid, onze stemming, heel sterk met elkaar samenhangen. En dat werkt eigenlijk twee kanten op. Dus wanneer we piekeren, voelen we ons vaak daarna somber. Maar ook piekeren we vaak over onze sombere gevoelens. Dus dat werkt eigenlijk twee kanten op. Dus die twee beïnvloeden elkaar heel sterk.
0: Ja, precies. Ja, en ook dan ben je dus bijvoorbeeld bezig met iets. En als je dan gedachten dan afdalen, dan kan je taak dus niet uitvoeren. Heeft dat ook nog op de een of andere manier dan invloed op hoe je je daarna voelt?
2: Ja. En dat kan misschien met elkaar te maken hebben. Eigenlijk zien we dat piekeren op twee manieren. We zijn afgeleid en daardoor kunnen we misschien onze dingen niet doen. De inhoud van die gedachten zijn negatief, dus dat heeft een invloed op onze stemming. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je bepaalde dingen niet meer gedaan krijgt. Het lukt niet meer om dingen af te maken, omdat je zo in je hoofd zit met die piekergedachten. En iets niet gedaan krijgen kan natuurlijk ook weer zorgen voor dat we ons minder goed voelen. Omdat we ons niet aan onze planning kunnen houden bijvoorbeeld.
0: Juist, ja. Straks praten we verder en dan gaan we dieper in op het onderzoek dat je doet en hoe we piekeren misschien tegen kunnen gaan. Maar nu eerst is het tijd voor muziek en jij koos voor People Watching van Sam Fender. En dit nummer past vrij goed bij het onderwerp van vandaag, toch?
2: Ja, ik dacht op zoek naar nummers, wat past erbij? En ik vond dit nummer wel geschikt, omdat het eigenlijk gaat over dat je soms een soort van observant bent in de wereld die altijd maar doorgaat. Iedereen om je heen, die leeft zijn leven en die rent misschien overal aan voorbij. En terwijl je zelf misschien op een moment een beetje stil blijft staan. Misschien bezig bent met dat wat je in je hoofd speelt, met de zorgen die je hebt. Terwijl je eigenlijk om je heen eigenlijk alles door ziet gaan.
0: Nou, ik ben benieuwd. We gaan luisteren.

0: Dat was People Watching van Sam Vender. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is Marlijn Beste, onderzoeker bij het UMCG. Zij doet onderzoek naar de rol van gedachten in je mentale gezondheid. En straks praten we met haar verder over haar onderzoek. En horen we of en hoe we piekeren tegen kunnen gaan. Maar eerst gaan we naar het...
1: Wetenschapsnieuws.
0: Het meest opvallende wetenschapnieuws van de afgelopen 2 weken. Cecile en ik hebben onze meest opvallende nieuwtjes voor je op een rijtje gezet. En ik trap ons af met een nieuwtje over slaperige muizen. Want als je slecht slaapt, dan voel je vaak minder scherp. En dat heeft ook invloed op je geheugen. Het is dan bijvoorbeeld lastig om je te herinneren waar je was en wat er precies gebeurd is. In een nieuw onderzoek laten rugonderzoeker Robert Havekes en Aditya Sharma zien dat muizen ontmoetingen met soortgenoten vergeten door te weinig slaap. Maar, zo blijkt, die ontmoetingen zijn niet verdwenen. De muizen kunnen ze alleen niet meer oproepen. Maar als je deze muizen Roflumilast, een astmamedicijn en een mondvol, geeft, kunnen de muizen hun soortgenoten wel weer herkennen. Het medicijn geeft de muizen dus toegang tot de herinneringen die ze eerder niet konden ophalen. En hoe het mechanisme hierachter precies werkt, dat is nog niet duidelijk. Maar dat is volgens Robert Havekes de volgende uitdaging voor hem en zijn team. En als we het mechanisme hierachter begrijpen, kunnen we ook andere soorten van geheugenverlies aan gaan pakken. Zoals geheugenverlies door de ziekte van Alzheimer, of bij mensen die in ploegendiensten werken en dus vaak heel lang wakker moeten zijn.
2: Oh, wat een mooi, veelbelovend onderzoek. Ik heb een heel ander soort nieuwtje, namelijk over het kiezen van een restaurant. Want je herkent het vast. Je bent op vakantie en je wilt lekker uit eten gaan, maar waar ga je eten? Je kent geen enkel restaurant, dus je probeert op de Bonnefoy wat restaurantjes uit. Maar dan komt de vraag, wat is beter? Blijf je zoeken naar het perfecte restaurant of keer je terug naar het restaurant waar je al een prima ervaring hebt gehad? Nou, daar heeft natuurkundige Richard Feynman een ingewikkelde wiskundige formule voor opgesteld. En ik zal je die uitleg besparen, maar kort samengevat komt het erop neer dat je na een paar restaurants te hebben geprobeerd voor de beste tot dan toe moet kiezen en daar vervolgens naartoe moet blijven gaan. En hoe lang je dan mag blijven zoeken ligt eraan hoe lang je vakantie duurt. Want hoe langer je in één stad blijft, hoe kieskeuriger je mag zijn voor je je aan één plek bindt. En wie ergens maar kort is, moet snel genoegen nemen met een wel oké eetentje dat de vorige keer prima beviel.
0: Oké, ja, ik moet zeggen dat ik op vakantie denk ik nooit naar hetzelfde restaurant ga. Maar ja, misschien volgens de formule klopt dat dus niet, maar goed. Nou ja, dan de openbare ruimte hoort toegankelijk te zijn voor iedereen. Maar hoe richt je de openbare ruimte nou zodanig in dat deze ook werkelijk echt veilig, toegankelijk en uitnodigend is voor iedereen? Geograaf Gert Wijkamp bestudeert hoe mensen zich door hun leefomgeving bewegen en hoe ze die beleven. In zijn onderzoek is activity space een belangrijk begrip. Activity space is het geheel van de plekken waar iemand zich in het dagelijks leven begeeft. Bijvoorbeeld dus thuis, de winkel, de huisarts, een park, familiebezoek of de sportclub. En die activity space die zegt veel over de kwaliteit van je leven. Hoe toegankelijker en hoe groter de activity space, hoe beter. Maar niet iedereen heeft gelijke toegang in die activity space. Mensen met verbindende mobiliteit, zoals bijvoorbeeld ouderen met een rollator, die kunnen zich bijvoorbeeld in mindere mate tussen plekken bewegen. En die hebben dus ook een kleinere activity space. Samen met collega's onderzocht Wijkamp hoe de nabijheid van dagelijkse voorzieningen samenhangt met gezondheid onder ouderen. De resultaten waren opvallend. Ouderen die dichter bij zorgvoorzieningen woonden, beoordeelden hun gezondheid vaak beter. Maar bij supermarkten bleek het verband minder vanzelfsprekend. Mensen die verder van een supermarkt woonden, rapporteerden soms juist een betere gezondheid. Gezondheid hangt dus niet simpelweg af van afstand alleen. Ook inkomen, opleiding, werk, sociale contacten en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een belangrijke rol. Ook maken Wijkamp en zijn collega's vaak gebruik van GPS-gegevens van deelnemers aan het onderzoek. Ze letten dan zowel op ruimtelijke als lichamelijke bewegingen. Niet alleen de afstand die iemand aflegt is namelijk belangrijk. Mensen met een grote activity space zijn soms helemaal niet zo lichamelijk actief. Iemand kan bijvoorbeeld ver gaan reizen met een auto, maar weinig bewegen. Terwijl iemand die boodschappen aan het doen is misschien niet zo ver van huis gaat, maar wel veel aan het bewegen is. Volgens Wijkamp is mobiliteit daarom veel meer dan verplaatsing alleen. Het gaat om de manier waarop mensen hun omgeving beleven en gebruiken.
2: Oh, heel interessant. En daarom heb ik een activiteit gevonden waar denk ik veel mensen ook met de fiets naartoe zouden kunnen gaan. Want ik denk dat menig sterrenliefhebber er al op zit te wachten. Op 12 augustus is er namelijk eindelijk weer een zonsverduistering waarbij de zon voor maar liefst 90% bedekt is. De vorige zonsverduistering van deze grootte was in 1999. Dus alle reden om dit bijzondere verschijnsel deze zomer met eigen ogen te zien. En om je daar goed op voor te bereiden, geeft natuurwetenschapper Theo Juriens komende weken mini-colleges in verschillende bibliotheken in Groningen en Friesland. Want wat is een zonsverduistering eigenlijk? En hoe kan je er veilig naar kijken? Nou, dat vertelt Theo bijvoorbeeld op 23 juni om 3 uur in Leek. Maar er zijn nog veel meer bibliotheken waar hij ook langskomt. Kortom, een leuke middag voor kinderen en volwassenen en zelfs helemaal gratis. Je hoeft je alleen maar even aan te melden via de bibliotheek of Science Links. En daar vind je ook alle andere data en locaties van het mini-college Missie Zonsverduistering.
1: Wetenschap op woensdag.
3: Wist je dat mensen met het kapgrassyndroom denken dat hun geliefden vervangen zijn door dubbelgangers? Het syndroom kan voorkomen bij de ziekte van Parkinson, schizofrenie of Alzheimer. Mensen hebben een last van wanen, oftewel onlogische gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid. Mensen denken dan dat anderen om hen heen zijn vervangen door dubbelgangers of bedriegers. Niets kan hen dan overtuigen dat de mensen echt zijn.
1: Oog op wetenschap.
0: Dat was Wetenschap op Woensdag, een hersenfeitje vanuit het UMCG. Kijk ook op het Instagram-account Wetenschap op Woensdag voor meer wetenswaardigheden over ons brein.
1: Oog op wetenschap.
0: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is Marlijn Beste, onderzoeker bij het UMCG. Zij doet onderzoek naar piekeren en mentale gezondheid. Marlijn, we hebben het net gehad over de negatieve aspecten van piekeren. En als ik het goed begrijp, gaat jouw onderzoek ook over een aantal methoden om piekeren tegen te gaan. Hoe kunnen we piekeren tegengaan?
4: Ja, dat klopt. In ons onderzoek kijken we naar verschillende korte technieken die onze inhoud en kenmerken van onze gedachten hopelijk kunnen veranderen en daarmee dus ook piekeren kunnen veranderen. In ons onderzoek kijken we naar 2 technieken. We kijken naar mindfulness, waarbij mensen gaan leren hoe ze hun aandacht kunnen richten op dingen die gebeuren, bijvoorbeeld op hun ademhaling, op omgevingsgeluiden of op gevoelens en belevingen van hun lichaam. En daarbij trainen we eigenlijk dat er een soort bewustzijn komt van dat wat er in ons gebeurt. Dus dat kan onze ademhaling zijn, maar dat kan ook onze gedachten zijn. En die bewustzijn die zorgt ervoor dat we eigenlijk opmerken dat onze gedachten afdwalen of dat ze misschien piekeren. En daarbij proberen we ook te focussen op die gedachten opmerken en daarna weer terug te brengen naar het hier en nu. En dat kan met een heel kort oefeningetje eigenlijk. 10 minuutjes fantasie of 10 minuutjes mindfulness. En zorgt ervoor dat mensen een ander soort gedachten hebben. En vaak dus minder piekeren daarna. En daarnaast kijken we ook naar positief fantaseren. Dat is de andere techniek die we onderzoeken. En die wordt wat minder al gebruikt, is wat minder bekend. Maar kijkt eigenlijk op een andere manier hoe we gedachten kunnen veranderen. Want in plaats van te focussen op het hier en nu, zoals met mindfulness, kijken we met fantaseren of we gedachten de andere kant op kunnen krijgen. Namelijk van negatief naar meer positief. Met het positief fantaseren kijken we niet naar willekeurige fantasieën. Maar proberen we eigenlijk eerst te kijken wat zijn nou overtuigingen die mensen hebben die ervoor zorgen dat ze vaak piekeren of ergens tegenaan lopen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat mensen soms de overtuiging hebben dat ze geen fouten mogen maken. Want als ze een fout maken, dan zijn ze waardeloos bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien extreem, maar sommige mensen ervaren dat zo. In plaats van dan te denken, als ik een fout maak, lijk ik dom en waardeloos, proberen we mensen eens te laten ervaren hoe het zou zijn als ze denken, ook al doe ik alles fout, ik ben nog steeds fantastisch. En dat voelt een beetje ongemakkelijk en misschien een beetje tegennatuurlijk. Daarbij proberen we eigenlijk die mensen een beetje uit te dagen om een beetje uit die negatieve overtuiging te komen en eens op een hele andere manier over zichzelf te denken. En daardoor kunnen we misschien ook een verandering in die gedachtenpatronen teweeg brengen.
0: Ja, en dat fantaseren, is dat voor iedereen een goede oplossing? Ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar echt wel moeite mee hebben.
4: Ja, in het algemeen werkt vaak niet elke techniek voor iedereen. Dus dat geldt ook zeker voor positief fantaseren. Deze technieken die die onderzoeken we en die vergelijken we ook met elkaar, omdat ze beide eigenlijk uit eerdere studies al lieten zien dat ze onze gedachten kunnen veranderen. Maar we weten niet goed hoe ze dat doen en we weten ook niet zo goed hoe ze dat anders doen. Want het zijn eigenlijk hele andere technieken, dus we verwachten ook dat ze anders werken. En als niet elke techniek voor iedereen werkt, willen we natuurlijk ook weten, wat werkt dan het beste voor wie? En dat is dat wat we ook proberen te onderzoeken. Dus mensen die misschien moeite hebben om een soort visuele presentatie te vormen van een soort toekomstbeeld of misschien een droomwereld, want het hoeft niet per se realistisch te zijn. Dan is het misschien lastig om te fantaseren. En wie weet past mindfulness dan beter bij die persoon. En zo kunnen er verschillende redenen daarvoor zijn.
5: Dit verhaal doet me een beetje denken aan iets wat een kennis van mij vertelde. Die zat vorig jaar ook een beetje op een vreemde mentale plek, laten we daar maar op houden. En die vertelde dat, dat deze hele methode aan hem werd verteld door zijn POHGGZ. En het heeft daadwerkelijk hem geholpen om weer die mindere periode echt uit te komen, zeg maar. Dus het wordt echt al toegepast in de praktijk. Dat heb ik gehoord. En het lijkt ook echt wel effecten te hebben.
4: Ja, soms inderdaad kan zo'n techniek bij de een werken en dan is het supermooi en bij de ander niet. Deze techniek die wij doen, dus daarvan zeggen we wel, soms is dat heel lastig om in een depressie, ik weet natuurlijk niet dat jouw vriend heeft gehad, maar in een depressie is soms heel lastig om heel positief over jezelf te denken. Ja. Omdat je in die depressie eigenlijk alleen maar somberheid ervaart en misschien ook wel een negatief zelfbeeld. Dus misschien is het daarom in die depressie niet altijd een geschikte methode. Maar in ons onderzoek kijken we ook hoe dat na een depressie, als we weten dat mensen al een risico hebben op het ervaren van nog een depressie, hoe ze na de depressie hun gedachten een beetje kunnen veranderen om te voorkomen dat ze weer terugvallen in een nieuwe depressie.
5: Ja, precies. Ja, volgens mij was er geen sprake van depressie, dus dat scheelt. Maar ja. Nee, maar het kwam me aanvliegen. Ik herkende hier iets in.
4: Mm-hmm.
0: Ik vraag me een beetje af, mindfulness en positief fantaseren, zou je dat iedereen aanraden om een keer te proberen? Of toch voornamelijk mensen met mentale gezondheidsproblemen?
4: Nee, in principe denken we dat het voor iedereen misschien wel interessant zou kunnen zijn. Voor mindfulness weten we al dat het ook goed kan werken in mensen die niet per se een depressie hebben gehad, maar dat iedereen daar wel baat bij kan hebben. Fantaseren is dus wat nieuwer, dus dat weten we niet zeker hoe dat anders zou werken bij mensen die niet depressief zijn. Maar we denken eigenlijk dat het voor beide wel zou werken. Proberen kan natuurlijk sowieso nooit kwaad. Dus dat kan altijd, zou ik zeggen. In ons onderzoek kijken we ook naar hoe werken die technieken in mensen die nog nooit een depressie hebben gehad en hoe werkt het in mensen die wel eerder een depressie hebben gehad.
0: Ja, ja, en zie je daar verschil tussen?
4: Die resultaten heb ik nog niet kunnen bekijken, helaas. Dus ik weet nog niet hoe het verschil is tussen die twee groepen. Maar wat we nu verwacht hebben, en dat is waarom we beide groepen hebben meegenomen, is dat eigenlijk beide technieken werken in beide groepen mensen. Alleen dat omdat die mensen die eerder depressie hebben gehad vaak al meer piekeren in de basis, dat zij misschien meer baat erbij hebben, omdat zij eigenlijk met een ander niveau van piekeren te maken hebben bij de startmeting, zeg maar. Dus dat zij daar dan misschien een groter verschil gaan merken. Maar we denken wel dat het in beide groepen een effect zal hebben.
0: Ja. Ja, want je wil dus in het onderzoek niet weten of ze werken. Je weet dat ze werken, maar je wilt weten waarom ze werken.
4: Ja, klopt. De technieken die worden al veel gebruikt, maar vaak in een heel uitgebreid therapeutisch protocol van vaak 6 of 8 weken dat mensen oefenen met een bepaalde techniek en meerdere sessies hebben met een behandelaar. In het onderzoek zien we heel vaak dat er therapieën worden ontwikkeld en dat we testen of die werken. Maar ze werken dus eigenlijk bijna nooit voor iedereen. Het werkt altijd dan voor een meerderheid, maar nooit voor iedereen. Zo'n uitgebreid protocol bestaat vaak uit verschillende technieken. Dus wij hebben eigenlijk dat mindfulness en dat fantaseren uit die hele uitgebreide protocollen gehaald. En dat eigenlijk op een hele korte, laagdrempelige manier toegepast. Dus mensen ontvangen eerst een training van een professional en gaan daarna heel thuis heel kort 10 minuutjes aan de slag met die oefeningen. Om te kijken hoe werkt dat nou eigenlijk? En ze dus ook te vergelijken binnen één persoon. Dus hoe werkt voor die persoon mindfulness en hoe werkt voor die persoon fantaseren, zodat we ook begrijpen wat de verschillen zijn.
0: Ja, je haalt het inderdaad nu al een beetje aan. Want ja, hoe onderzoek je dat? Ga je dus inderdaad met mensen in gesprek over hun gedachten?
4: Onder andere, we hebben helaas nog steeds geen manier waarop we mensen's gedachten kunnen lezen op een andere manier dan dat te vragen. Dus we vragen inderdaad mensen, waar dacht je aan? En dat vragen we soms over een langere periode. Dus hoe zat het met je gedachten de afgelopen week? Heb je veel gepiekerd? Maar dat is soms best lastig. Je kan je voorstellen, als ik nu vraag, heb je vanochtend gepiekerd? Dan is dat misschien, ben je dat misschien al lang weer vergeten. Maar we vragen het ook door mensen steeds een soort sms'jes te sturen. En in die sms'jes vragen we, waar denk je nu aan? Zodat we ook een beeld krijgen over de dag heen met verschillende tijdsmomenten waar deze mensen aan dachten. En dat combineren we eigenlijk wel met meer objectieve maten, zodat we kunnen meten vanuit het lichaam. Dus we doen bijvoorbeeld hersenactiviteitmetingen met de EEG. We doen metingen van de hartslag. En we meten ook hoe actief iemand is en hoe goed iemand heeft geslapen. En dat kunnen we ook allemaal linken weer aan die piekergedachten die mensen hebben. Maar we kunnen nooit eigenlijk alleen naar de objectieve maat kijken. We hebben ook nog steeds altijd nodig wat mensen gerapporteerd hebben te denken.
0: Ja, ja, slaap heeft dus ook effect op hoeveel we piekeren.
4: Slaap lijkt ook een belangrijke rol te spelen, inderdaad, in hoeveel we piekeren en ook hoe we ons voelen. Dus dat lijkt bijna een soort drieweg te zijn. Dus hoe we slapen, hoe we ons voelen en hoe we denken. Dat lijkt allemaal heel sterk met elkaar verbonden te zijn.
0: Ja, en ook al je herinneringen dus. Dus slaap is blijkbaar heel belangrijk.
4: Slaap is zeker heel belangrijk.
0: Ja, en als je dan al je resultaten hebt, wat is dan een beetje het doel met je studie?
4: Ja, je zei het eigenlijk al, we willen dus echt begrijpen hoe die technieken werken. Dus hoe werkt mindfulness, hoe werkt fantaseren, hoe verschilt dat van elkaar? Dat proberen we dus te onderzoeken in mensen die eerder depressief zijn geweest en mensen die dat nog nooit zijn geweest. En daarbij zijn we dus ook benieuwd of die technieken anders werken in die twee groepen mensen. En daarnaast proberen we dus ook te begrijpen, wat maakt nou dat voor die ene persoon misschien dit werkt en voor die andere persoon dat het beste werkt.
0: Ja, en heb je al resultaten die je kunt delen? Dingen die je verrasten of opvielen?
4: Nou, we zijn nog steeds bezig met de verzameling van data. Dus een deel van de data die is nog niet compleet. Dus daar kan ik nog niks over zeggen. Maar de metingen met de hersenactiviteit, die hebben we al afgerond. En die resultaten zijn we nu nog aan het analyseren. Maar we zien wel op de eerste resultaten dat die twee technieken, dus mindfulness en fantaseren, echt anders lijken te werken. In sommige gevallen zien we dat als we mensen vragen, dus ben je minder gaan piekeren, dat in beide gevallen ja is, dus naar beide technieken. Maar als we dan kijken naar die hersenactiviteit en we kijken naar bijvoorbeeld bepaalde componenten die meten hoe goed we onze aandacht richten, dat die vooral naar mindfulness bijvoorbeeld veranderen en niet naar fantaseren. Dus daarin lijkt het echt dat het op een ander aspect werkt, die mindfulness ten opzichte van dat fantaseren bijvoorbeeld. En met al de data die we ook nog gaan verzamelen, kunnen we straks echt een goed beeld vormen. Dus op welke processen werkt mindfulness en op welke processen werkt fantaseren.
0: Juist. Ja, en stel dat je zegt, ik wil beginnen met mindfulness of positief fantaseren proberen, dan kan je dus inderdaad wel echt laagdrempelig met zo'n 10 minuten sessie beginnen. Je hoeft niet meteen 8 weken bezig te gaan.
4: Nee, dat hoeft inderdaad niet. Je kan het zeker thuis proberen. Met zo'n professionele training krijg je iets meer handvatten. Dus dat kan wel heel fijn zijn om dat te volgen. Dus mocht je nou echt hulp nodig hebben bij je piekergedachten, dan is het altijd goed om dat te bespreken met je huisarts en te kijken of je wel echt zo'n professionele training kan krijgen. Maar mocht je het gewoon willen proberen, dan zijn er inderdaad heel veel oefeningen, in ieder geval voor mindfulness, te vinden op internet. En kijk wat daarin prettig voor jou voelt. En dan is dat zeker een manier om dat te proberen.
0: Juist. Straks maken we nog even een uitstapje naar je bezoek aan een lagere school. Maar nu eerst is het weer tijd voor muziek. Namelijk Sleeping van Gigi Perez. En waarom heb je voor dit nummer gekozen?
4: Ja, dit nummer gaat niet per se over piekeren, maar wel over dat we ons soms alleen voelen. Zeker in situaties dat het niet zo goed met ons gaat. Dit liedje gaat specifiek over rouw. Nou, depressie zien we soms ook naar rouw. Maar dit kan natuurlijk breder bekeken worden. Dus eigenlijk gaat het hier over dat mensen soms wel vragen hoe gaat het met je en leuke dingen met je willen doen als je je goed voelt. Terwijl als je je misschien niet zo goed in je vel zet, je soms misschien vergeten wordt. En dat mensen misschien minder aandacht voor je hebben, omdat zij het misschien ook lastig vinden. Dus ik dacht, in dit nummer zit eigenlijk een mooie boodschap, dat ook als mensen door een donkere periode gaan, waarin ze zich niet goed voelen, dat het nog steeds belangrijk is om in te checken bij mensen. En te kijken, hoe gaat het met jou en kan ik iets voor je doen?
0: Ja, dat is een mooie boodschap. We gaan luisteren.

0: Yes, dat was Sleeping van Gigi Perez. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Straks praten we verder met onze gast Marlijn Beste. Maar eerst hoor je Jari Bosma in de Wat, Waar, Wetenschap over bijgeloof.
1: Wat, Waar, Wetenschap.
2: Yes, beste mensen, het is er weer tijd voor Wat, Waar, Wetenschap. We hebben het vandaag over piekeren. Het continu negatief nadenken waar niemand echt vrolijk van wordt. Ik gok dat iedereen wel eens in zijn leven een piekermomentje heeft. Tenminste, ik zou het knap vinden als dat niet zo is. En naar mijn idee maakt iedereen zich wel eens ergens zorgen over. En die zorgen kunnen soms zo aan je vreten dat je ze maar moeilijk los kunt laten. Een hele platte conclusie die je hieruit zou kunnen trekken is dat wij mensen soms een beetje te veel nadenken. Ik herhaal, dat is een platte conclusie en mag absoluut niet als waar aangenomen worden. Tegelijkertijd zou ik zelf heus wel eens een keertje wat minder willen nadenken. En af en toe, zo nu en dan. En voor sommige mensen is dat ook zeker geen overbodige luxe. Daar staat dan weer tegenover dat het in sommige gevallen ook geen slecht idee is als er eens een keertje wat minder werd, of wat meer werd nagedacht. Maar goed, ik dwaal af. Te veel nadenken. Dat koppel ik al snel aan te vroege conclusies trekken. Oeps. Redenen zoeken voor gebeurtenissen die totaal niks met elkaar te maken hebben. En nadenken over de gevolgen van je eigen acties, terwijl je acties eigenlijk niet zoveel voorstelde. Kort gezegd, koppel je oorzaken aan gevolgen die totaal niks met elkaar te maken hebben. In die context kan ik maar aan één ding denken, en dat is bijgeloof. Je kent vast wel een aantal van die bijgelovige gevalletjes. Het getal 13 en zwarte katten zouden bijvoorbeeld zorgen voor ongeluk, terwijl klavertjes 4 en hoefijzers juist geluk zouden moeten brengen. Als je een overmoedige uitspraak doet, moet je dat afkloppen op onbewerkt hout om jezelf te beschermen. En als je je partner niet aankijkt tijdens het proosten, zou je 7 jaar lang niet goed de horizontale tango kunnen dansen. Hè, Jari? Wat was dat laatste? Juist, slechte seks. Bijgeloof kom je op de vreemdste plekken tegen. Zo is men er namelijk nogal van overtuigd dat operaties op vrijdag de 13e, een zogenaamde ongeluksdag, veel vaker fout gaan en slechtere resultaten opleveren. Het zal je op dit punt in de Wat Waar Wetenschapsserie niet verbazen dat een groep artsen uit Amerika en Canada dit heeft onderzocht. Zij keken in 2023 naar de operatierapporten van bijna 20.000 volwassenen uit de periode van 2007 tot en met 2019. Een derde van deze volwassenen onderging op een vrijdag de 13e een doorsnee operatie, terwijl de overige 2/3 van hen dat deed op een vrijdag de 6e of een vrijdag de 20e. De onderzoekers keken naar complicaties, heropnames en eventuele sterfgevallen binnen 30 dagen, 90 dagen en een jaar na de operatie. Je raadt het misschien al, tussen de vrijdag de 13e groep en de controlegroepen zaten verwaarloosbare verschillen. Waarschijnlijk heeft de datum alleen effect als de chirurg toevallig op die dag slecht geslapen heeft. Een ander veld waarop bijgeloof veel van toepassing is, is het voetbalveld. Eigenlijk sport in het algemeen, maar goed, we hebben net een WK voetbal wat begonnen is. Dus ik kon het gewoon niet laten, nee. Er zijn namelijk nogal veel voetballers die er wat uit bijgeloof wat opvallende gewoontes op nahouden. Zo belt Neymar altijd even zijn familie voordat hij een wedstrijd begint. Suarez die kust voor een wedstrijd altijd even de tatoeage op zijn pols. En Ronaldo die stapt altijd met zijn rechtervoet het veld op. De inmiddels overleden Johan Cruijff had vroeger de gewoonte om een stukje kauwgom op de helft van de tegenstander te spugen. Er gaan verhalen dat hij dit tijdens de Europa Cup finale van 1969 was vergeten. De uitslag was toen 4-1 voor Milaan. Dus ik denk niet dat Cruijff zijn gewoonte daarna nog eens vergeten was. Uit een recente Europese literatuurstudie kwamen onderzoekers tot de conclusie dat meer dan de helft van de atleten bijgelovig is en dat zelfs 90% van de atleten een sportgerelateerde gewoonte heeft. Vasthouden aan zulke gewoontes kan volgens de onderzoekers helpen om angstgevoelens te verminderen en dankzij een soort van placebo-effect zelfs de sportprestaties wat verbeteren. Maar te krampachtig vasthouden aan deze gewoontes kan ook leiden tot een burn-out. Daar zit een heel verhaal achter over blessures en dergelijke, maar dat is op dit moment gewoon te veel om te bespreken. Gelukkig hebben we hier iets meer dan een maand geleden nog een uitzending over gemaakt. Voor wie geïnteresseerd is, de aflevering heeft nummer 64 op ons Spotify-kanaal. Bijgeloof en bijbehorende gewoontes, we hebben ze waarschijnlijk allemaal wel in meer of mindere mate. Ik heb zelf ook genoeg van die standaardrituelen, maar of het nou om bijgeloof gaat, of de macht der gewoonte, of mijn autisme, dat zou ik niet kunnen zeggen. En stoppen met die rituelen, ik pieker er niet over. Beste mensen, tot de volgende keer.

0: Wetenschap.
1: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is Marlijn Beste, onderzoeker bij het UMCG. Zij doet onderzoek naar de rol van gedachten in de mentale gezondheid. Marlijn, je bent met je onderzoek ook bij een groep 7 klas geweest. Hoe was dat?
2: Ja, dat klopt. Ik geef een paar keer per jaar ook les op basisschool in groep 7 en 8... om eigenlijk hen te leren over piekeren, maar ook over het doen van onderzoek in het algemeen. En dan leer ik de kinderen dus over hoe meten we onze gedachten en gaan we dat zelf ook testen en hoe meten we signalen uit ons lichaam. En proberen ze eigenlijk ook het signaal uit het lichaam in dit geval hun hartslag te beïnvloeden met oefeningetjes zoals een mindfulness oefeningetje en flink te bewegen, wat natuurlijk ook hun hartslag flink omhoog brengt.
3: Ga je daar dan ook in op het belang van slaap bij deze kinderen? Want volgens mij beginnen ze bij groep 7 ongeveer te puberen, dus willen ze niet meer zo lekker naar bed.
2: Dat zouden de ouders misschien wel fijn vinden als we ook wat over slaap leerden natuurlijk. Maar nee, eigenlijk heb ik het niet over slaap. Ik heb het wel over dat afdwalen dat tijdens de les voorkomt. Dus je vindt het misschien wel fijn dat er aandacht is over hoe het toch kan dat ze steeds uit het raam zitten te kijken in plaats van naar de juf luisteren. Maar niet over slaap.
3: Nee, misschien een goed idee om daar eens een keer wat meer in, aandacht aan te besteden.
2: Ja, dat kan
3: met deze jongeren.
1: Ja, en geven die kinderen dan hele andere antwoorden dan je krijgt van volwassenen?
2: Ze stellen vaak wel andere vragen inderdaad dan volwassenen. Volwassenen die geven soms zelf ook aan bijvoorbeeld dat ze piekeren en vragen, ja, hoe kan dat nou toch of wat kan ik daar nou mee? Kinderen stellen hele willekeurige vragen. Zo krijgen we af en toe de vragen of ik bijvoorbeeld altijd een witte labjas aan heb, want ik ben toch onderzoeker. En dat is dan toch het beeld dat mensen soms hebben van onderzoekers. Nou, het antwoord daarop is nee. We hebben onze eigen gewone kleren aan. En ja, ze zijn heel uiteenlopend, die vragen. Dus eigenlijk alles wat bij ze omhoog komt, heb ik het idee, die vraag stellen ze. Zeker als de sfeer een beetje is, dat er ruimte is om alle vragen te stellen. Dus ja, allerlei uiteenlopende dingen.
1: Ja, daar sluit de vraag van de gast van vorige keer best wel mooi bij aan. En dat was Loes Bouwman en ze stelt de vraag zelf.
4: Wat kunnen volwassenen van kinderen leren als het gaat om gedachten sturen?
2: Ja, wat kunnen volwassenen van kinderen leren? Dat fantaseren waar ik het al hiervoor eventjes over had. Als ik dat doe met volwassenen, dan gebruik ik eigenlijk het voorbeeld wat kinderen eigenlijk altijd doen. Want als kind kunnen we vaak heel goed fantaseren. We hadden het net al over het WK voetbal. Als kind droomden we soms bijvoorbeeld dat we een voetballer waren. En dan hadden we echt een beeld in ons hoofd alsof we die winnende goal zouden maken. En hebben we een hele fantasie over hoe dat zou zijn om profvoetballer te zijn. Of misschien hebben kinderen gedachten over dat ze op een podium willen staan en in een rockband of wat dan ook willen spelen. Dus als kinderen... Als kind hebben we soms hele wilde fantasieën. En als volwassenen neemt dat soms een beetje af. En voelt het soms wat ongemakkelijk om te fantaseren, omdat je heel erg bezig bent met de realiteit en wat haalbaar is. Dus ik denk dat we daarin best wel kunnen leren van kinderen. Van laat die gedachten eens lekker gaan. En probeer eens helemaal een wilde fantasie te beleven als je je daar lekker bij gaat voelen.
3: Is het eigenlijk niet heel gek dat wij over de jaren heen steeds minder gaan fantaseren als we naarmate we volwassen worden? Want... ik ben nou 27 net en ik blijf fantaseren. Waarom doen meer mensen dat niet?
2: Nou, ik denk dat het hartstikke goed is als je dat doet. Hoe dat precies kan, vind ik lastig te zeggen. Ik denk als volwassenen dat er misschien sowieso wat meer ongemak ontstaat. Terwijl we als kind ons soms veel meer vrij voelen. En dus dat we misschien ook iets meer die realiteit voor ogen hebben. Sommige dingen kunnen nou eenmaal niet zo zijn. Dat hebben we misschien als volwassenen meer in ons achterhoofd. En als kind weten we misschien niet waar de grenzen altijd liggen. Dus dan kunnen we ook in het oneindige dromen.
3: Nou ben ik waarschijnlijk ook een beetje bevooroordeeld. Want mijn halve leven en mijn hele algoritme die is gebouwd rondom fantasy en gaming en dergelijke. Waarin je gewoon allerlei afleidingen zoekt om de realiteit bij wijze van een beetje te ontvluchten. Maar ja... Ik zie er wel een soort van verschuiving in ook. Dat steeds meer volwassenen wel gaan gamen en fantasyverhalen gaan lezen. Maar toch blijkt er nog steeds een soort van taboe op te liggen. Eigenlijk best jammer.
2: Ja, ik denk zeker dat het goed is als we wel soms ons iets heel goed kunnen voorstellen wat misschien niet realistisch kan zijn. Tegelijkertijd weten we soms ook wel dat als we heel veel ons...
3: Blijkt er nog steeds een soort van taboe op te liggen. Eigenlijk best jammer.
2: Ja, ik denk zeker dat het goed is als we wel soms ons iets heel goed kunnen voorstellen wat misschien niet realistisch kan zijn. Tegelijkertijd weten we soms ook wel dat als we heel veel in onze fantasie zitten, waardoor het weer moeilijk is om in de realiteit te leven, dat het soms ook wel weer wat nadelig kan zijn. Klopt. Dus er moet wel een beetje een soort goede balans zijn tussen wel kunnen fantaseren aan mijn eigen werkveld. Want we zien eigenlijk ook steeds meer in de psychiatrie dat we onderzoek gaan doen naar de spraak bij mensen die een psychische conditie hebben, zoals bijvoorbeeld depressie of psychose. Dat niet alleen maar dus onderzocht wordt wat hun klachten zijn, maar ook hoe hun spraak is tijdens zo'n episode. En ik vroeg me eigenlijk af of een rol een idee heeft. Hoe kan het dat onze spraak en onze psyche met elkaar samenhangen?
1: Oké, die vraag gaan we aan Roel stellen.
0: Oog op wetenschap.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Oog op wetenschap hoor je over 2 weken weer. Dan is Roel Jonkers de gast. En met hem gaan we het, zoals gezegd, hebben over spraakstoornissen en afasie. Mocht dat je te lang wachten zijn, ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap terug te luisteren op Spotify. We zijn trouwens ook heel benieuwd naar wat je van Oog op wetenschap vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons dan even weten via Instagram of LinkedIn. En volg ons dan ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
7: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie, Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
9: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
8: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
10: Bienvenidos a México, people of the world.

0: Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Radio.

Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel.

0: olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
1: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
4: Oog Radio.

0: Go. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

0: Radio.
1: Het geluid van Groningen.
0: Luid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van